0: Er heeft een grote brand gewoed in het centrum van Hoogeveen. Het vuur ontstond bij een geparkeerde auto onder een carport. Daarna sloeg het vuur over naar twee huizen. De brandweer is uit meerdere regio's op de brand afgekomen en het vuur is inmiddels onder controle. Het is niet uitgesloten dat Amerika op termijn weer nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran, dat zegt president Trump. Ook Iran denkt dat het een kwestie van tijd is. Dan stuurde Iran een nieuw voorstel voor vrede naar Amerika. Trump zegt het voorstel te gaan bekijken, maar denkt niet dat hij ermee akkoord gaat. Zangeres Shakira is op dit moment bezig met een enorm gratis concert op het Copacabana-strand in Rio de Janeiro. Er worden zo'n 2 miljoen bezoekers verwacht. Elk jaar geeft een wereldster een gratis concert op het strand om de lokale economie te boosten. Vorig jaar was dat Lady Gaga, het jaar daarvoor Madonna. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV gelijk gespeeld. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Ajax staat voorlopig nog vierde in de competitie, maar kan later vandaag nog worden ingehaald door FC Twente. NEC Telstar werd even stilgelegd vanwege onweer, maar eindigde uiteindelijk ook gelijk. Het werd 1-1. Het Radio 10 weer door weer online. Het noorden van het land heeft nog te maken met felle buien, met kans op hagel, onweer en windstoten. Het is een graad of 12. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt dan 20 graden.
1: Deze week is het Michael Jackson week op Radio 10.

0: Bij een asielzoekerscentrum in Middelburg is iemand neergestoken, dat melden Zeeuwse media. Een groep mensen in het AZC had ruzie met elkaar gekregen. Ook is er iemand aangehouden. Hoe het gaat met degene die is neergestoken is niet bekend. In het Drentse Hogeveen heeft een grote brand in een appartementencomplex gewoed. Het vuur begon bij een geparkeerde auto en sloeg daarna over naar meerdere woningen. 8 huizen moesten worden ontruimd, niemand raakte gewond. Er wordt nog gekeken of iedereen veilig terug naar huis kan. Een Amerikaanse fabrikant van abortuspillen stapt naar het Hoge Rechtshof. Vrijdag besloot de lagere rechter dat er in heel Amerika geen abortuspillen meer per post mogen worden verstuurd. De fabrikant zegt dat dit voor medische problemen zorgt, omdat vrouwen niet lang kunnen wachten met het nemen van zo'n pil. En de Grand Prix van Miami gaat vanavond 3 uur eerder dan gepland van start, om 7 uur Nederlandse tijd. Er wordt noodweer verwacht. Racebond FIA zegt zo de veiligheid van de coureurs en de fans te kunnen garanderen. De Italiaan Kimi Antonelli start op pole position, Max Verstappen op plaats 2. Het Radio 10 weer door weer online. Het wordt een kletsnatte dag en de zon komt er vandaag niet aan te pas. Het wordt 18 graden in het westen tot 22 in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuidoosten.
1: Deze week...

0: 5 uur.
1: De grote brand in Hoogeveen is onder controle. De brand begon bij een geparkeerde auto en sloeg via de carport over naar een appartementencomplex. De brandweer rukte met groot materieel uit. 8 woningen moesten worden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. Amerika gaat nog veel meer militairen weghalen uit Duitsland, bovenop de 5000 die gisternacht al werden aangekondigd. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel precies, zegt hij niet. Trump ligt al de hele week overhoop met de Duitse bondskanselier Merz, omdat hij kritiek heeft op de oorlog in Iran. Op de Filipijnen zijn duizenden mensen geëvacueerd omdat een vulkaan op het punt van uitbarsten staat. Meerdere dorpen zijn al bedekt onder een laag as. Mensen in een straal van 6 kilometer rond de Mayon-vulkaan moeten weg. Die vulkaan is erg populair bij toeristen omdat hij de perfecte vulkaanvorm heeft. En in Frankrijk zijn tienduizenden mensen afgekomen op een illegale rave. Die begon vrijdagochtend op een militair terrein in het midden van Frankrijk, vlakbij de stad Bourges. De autoriteiten zijn er niet gerust op, omdat er onontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog op het terrein liggen. Het Radio 10 weer door weer online. Het wordt zondag een kletsnatte dag en de zon komt er vandaag niet aan te pas. Het wordt 18 graden in het westen tot 22 in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuidoosten.
0: Dit weekend maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor de Jacksons. Radio 10.

0: 6 uur.
1: In het Drentse Hoogeveen heeft een grote brand in een appartementencomplex gewoed. Het vuur begon bij een geparkeerde auto en sloeg daarna over naar meerdere woningen. 8 huizen moesten worden ontruimd, niemand raakte gewond. De brand is inmiddels onder controle. In Rotterdam is een jongen van 17 neergestoken. Ook zou rond dezelfde tijd in dezelfde straat een melding zijn binnengekomen van een schietpartij. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht, er is nog niemand opgepakt en de politie doet onderzoek. Blijkt erop dat alleen het zuiden van het land echt last heeft gehad van het onweer dat gisteravond over het land trok. In Limburg kwamen putdeksels omhoog en in Nijmegen lag de wedstrijd NEC-Telstar even stil. In het Brabantse Budel moesten brandweermannen die te voet de natuurbrand aan het nablussen waren naar binnen vanwege het onweer. En Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in de Formule 1. Hij reed in de kwalificatie naar de tweede tijd op het straatcircuit van Miami. Kimi Antonelli van Team Mercedes was nog net iets sneller. Hij start vanavond op pole position. De race start wel 3 uur eerder dan gepland. Er wordt noodweer verwacht. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een kletsnatte dag en de zon komt er vandaag niet aan te pas. Het wordt 18 graden in het westen tot 22 in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuidoosten.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina, yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Doei.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
6: Wat geef jij met moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Deze week is het Michael Jackson Week op Radio 10.

0: Amsterdam. Alle info op radio10.nl.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
7: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
8: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijts. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
13: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
14: Oh yeah.
13: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
17: Wow!
16: Is binnen 3 minuten geregeld.
17: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
18: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
19: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
20: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht?
21: Moulin Rouge The Musical stopt definitief
20: op 2 augustus.
21: Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand, maandelijks opzegbaar en aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
23: Odido. Fans van Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
24: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
25: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon. Op lendl.nl.
23: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En River Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
24: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
26: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne.

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
0: Voor maar €2 maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Gun jezelf een Holland-America-Landcruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1+1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht?
14: Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
15: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Nu mega mooie deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona. 2+3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Als het kan mag je nog even blijven liggen hoor. Het is de zondagochtend van Radio 10. Met zo direct de King en ook de Queen of Pop. Eerst het nieuws van 8 uur. Dit is Ronald Remmelswaan.
22: President Trump is van plan om veel meer dan de 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken dan hij vrijdag aankondigde. Dat zei hij in Florida tegen journalisten. Trump is kwaad op bondskanselier Merz omdat hij kritiek heeft op de oorlog die Amerika voert in Iran. Ook is Trump gefrustreerd dat Duitsland niet helpt. In het Drentse Hogeveen was vannacht brand. Het vuur ontstond in een auto in een carport, maar sloeg over naar 2 huizen erboven. Bewoners van alle 8 woningen boven de brand zijn geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk wanneer ze terug kunnen. Brand is intussen onder controle, raakte niemand gewond. Formule 1-liefhebbers moeten vanavond eerder klaarzitten voor de grote prijs van Miami. De organisatie heeft de race 3 uur vervroegd omdat er noodweer wordt verwacht. De start is nu dus al om 7 uur. Max Verstappen start vanaf plek 2. Hij reed in de kwalificatie de tweede tijd achter Kimi Antonelli van Mercedes. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV met 2-2 gelijk gespeeld. Ajax staat nu vierde, maar kan vandaag worden ingehaald door FC Twente. NEC Telstar werd even stilgelegd vanwege onweer, maar eindigt uiteindelijk ook gelijk, 1-1. Utrecht NAC Breda werd 2-0, Groningen Excelsior 2-3. Het radioteam weer door Weer Online. Vanochtend af en toe zon, maar ook een bui. Vanuit het westen komen er meer buien aan. Het oosten heeft kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 22 graden.
0: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
1: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Dit weekend maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor de Jacksons. Radio 10.
4: Wouter Kooijman.
5: Hey, goedemorgen.
6: De grootste hits alle tijden.
7: Kooijman, welkom.
4: De Radio 10 Michael Jackson Week.

ochtends met de King en Queen of Pop. Michael Jackson en Madonna achter elkaar. Goedemorgen. Het is 7:10 geweest op zondagochtend. Fijn dat je er weer bij bent. Ik ben Wouter met een nieuwe weekendochtendshow in plaats van Silvan. En die heeft nog steeds wat stemproblemen. Dus die is even afwezig vandaag. Volgende week zal hij er ongetwijfeld weer zijn. Ik heb even naar buiten gekeken voor je. Nou, als je de gordijnen nog dicht kan houden, doe dat. Het is namelijk heel anders dan de afgelopen dagen. Het is bewolkt. Er kan wat regen vallen vanochtend. Maar later in de ochtend is er ook wat ruimte voor de zon. Vanmiddag gaat het weer regenen, maar de temperatuur blijft wel op een graad of 20 vandaag. Dus dat is redelijk te doen. Angelique, die merkte net terecht op in de Radio 10-app. Wouter, je zei het nieuws van 8 uur, maar het is toch echt 7 uur. Sorry, ik loop soms een beetje op de zaken vooruit, maar bedankt voor het melden. Het is dus inderdaad inmiddels 11 over 7, laat ik het wel goed zeggen nu. Even kijken, Stefan is erbij vanochtend. Ik zie Luc Reuvers. En ook zie ik Lydia, die is onderweg naar China. Dat wordt een lange reis, Lydia. Ik hoop dat het allemaal veilig verloopt. Dag 123 alweer van 2026. Het is de dag dat Margaret Thatcher 47 jaar geleden premier werd van het Verenigd Koninkrijk. En het is vandaag 40 jaar geleden dat het Songfestival werd gewonnen door België.

heel even te horen, toch? En ik hoop dat je vanochtend wakker bent geworden met een wijsje in je hoofd. Ja, en als dat zo is, dan weet je hoe dat gaat. Hè? Dan blijft dat wijsje de rest van de dag in je hoofd zitten. Dus, heb het even nou maar door. Het wijsje wat in jouw hoofd zit deze ochtend kan naar de gratis Radio 10-app. Want ja, de enige remedie om dat wijsje weer uit je hoofd te krijgen is door hem te draaien. En dat wil ik straks met liefde voor je doen. Dus laat het maar weten in de gratis app van Radio 10. Dit zijn de Doobie Brothers.

Het was de eerste single van Kim Wilde, Kids in America. Een leuk feitje, geschreven door haar vader en haar broer. Ja, dat is best bijzonder, hè? Kleine blik op de klok. Het is 8:08 geworden.

0: Hey, goedemorgen. Ja. Zo, wat voor wereldreis ben jij zo vroeg op deze zondagochtend aan het maken?
1: Ja, inderdaad, we zijn naar China toe.
0: Oh.
1: Ja, eerst naar Schiphol dan natuurlijk. Ja. En dan naar Frankfurt, voor Roomstad. En dan vliegen we naar Shanghai.
0: Wat heerlijk zeg. En hoe lang gaan jullie daar naartoe?
1: Wat zeg je, hoe lang?
0: Ja, hoe lang ga je daar naartoe?
1: Ja, 19 dagen.
0: Nou, heel veel plezier daar.
1: Ja, dat is goed.
0: Ben ik wel benieuwd met welk liedje je vanochtend in je hoofd bent opgestaan?
1: Met Walking on the Chinese Wall natuurlijk.
0: Natuurlijk. Oh ja, ik ga voor je opzetten hoor.
1: Oh, tof. Leuk.

Speciaal voor Lydia, onderweg naar China. Philip Bailey en Walking on the Chinese Wall. Goedemorgen, je bent bij Radio 10. Het is zondagochtend en er hoort een track bij die de kunst viert van het luieren. Geloof me, die komt er zo aan voor je. En je lacht om 7:50, waarin

0: SFF en hoor je zo helemaal.
1: Je hebt coverbands. En je hebt tribute bands.

0: Toppers live. Alle info op radio10.nl.
1: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
8: Op zoek naar actie? Prime Video brengt de spanning. Wat dacht je van schurken die praten in plaats van vechten? In de laatste seizoensaflevering van The Boys.
9: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
8: En vuurgevechten waar de kogels nooit op raken in de hilarische actiethriller The Wrecking Crew.
9: Damn pumped.
8: Nog meer epische actie? Op Prime Video kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
10: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Shop nu herensneakers al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd alle

0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
2: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: Hey, goedemorgen, 7:45. Je bent bij Radio 10. Wham, hoor je zo meteen. Eerst even kijken naar het weer. Er is vanochtend af en toe zon en een buitje. Als je nog in bed ligt, laat de gordijnen nog maar even dicht. Want er komen vanuit het westen steeds meer buien aan. Het oosten heeft zelfs kans op onweer, hagel en windstoten. De temperatuur schommelt tussen de 17 en 22 graden. Voor het laatste nieuws schakelen we even naar de Radio 10 Nieuwsdesk. Daar zit Ronald Remmelswaan. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Amerika gaat veel meer dan 5000 militairen uit Duitsland weghalen. Dat zegt president Trump. Hoeveel meer, zei hij niet. Trump is boos op bondskanselier Merz, die afgelopen week kritiek had op de oorlog van Amerika in Iran. In Hoogeveen in Drenthe zijn vannacht 8 huizen ontruimd nadat in een carport eronder een auto in brand was gevlogen. Het vuur sloeg over naar 2 van de 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug. En de Formule 1 race in Miami is uren naar voren gehaald, omdat rond het circuit noodweer wordt verwacht. Het begint nu om 7:00 vanavond onze tijd. Max Verstappen start vanaf plek 2. Kimi Antonelli pakte bij de kwalificatie pole position.
1: Wouter Kooijman. Een hele goede morgen. Zometeen, je lacht om 7:50. Nu eerst uit de 80's, Wham! Dit is The Edge of Heaven.

0: zo rond 7:50. Een flinke dosis humor. En vandaag iemand die daar, naar mijn inziens, echt geknipt voor is. Ronald Goedemond. Hij praat ons eventjes bij over zijn ervaringen bij de kapper.
1: Je lacht om 7:50.
2: Bij mij zie ik alles achteruit. Haar is een heel goed voorbeeld. Gaat ook achteruit. Bij mij wordt het ook dunner. Haar, dat is raar, hè? Met de ouder worden. Op je hoofd wordt het dunner. En qua neushaar zit het wel snor. Ja, maar dit is wel zo. Mijn haar is ook aan het, verdwijnen. Ik weet niet waar het naartoe gaat. Het is aan het... Het is aan het vertrekken. Ik weet niet, maar mijn haar, misschien komt het ooit tegen. In de Provence zijn zijn eigen chambre d'hôte gestart. Maar ik merk ook, ik word steeds desperater bijvoorbeeld in mijn keuze van kappers. Ik ga naar steeds hippere kappers in de hoop dat zij nog iets van dat hoopje mos kunnen maken. En laatst ging het verkeerd. Ik was in Amsterdam naar een te hippe kapper gegaan. Ik haat sowieso naar de kapper gaan. Omdat, ja, het is altijd hetzelfde bij mij. Ben je klaar? Als die knipbeurt is afgelopen, dan zit ik daar in die stoel. Heel mijn hoofd verneukt. Zit ik te kijken naar mijn eigen hoofd. Staat die kapper, die staat achter je. Zit te kijken naar hetzelfde verneukte hoofd, jouw hoofd. En het is altijd hetzelfde moment aan het einde. Datzelfde kutmoment dat hij aankijkt. Zegt, en, wil je nog iets in? En dat jij jezelf aankijkt en zegt, ja, doe maar. En dan krijg je nog de keuze ook. Wat wil je? Gel, wax of klei? Dat je denkt, nou, doe maar het kutste wat er is. Doe maar klei. Doe maar die explosieve klei uit actiefilms. Doe maar C4 in mijn haar gekreed. Steek er maar een lont in ook. Steek maar aan ook. Zet maar op de stoep. Helemaal bek naar de kloten.
1: Je lacht om 7:50. Radio 10.
3: Radio 10.

0: is al helemaal het zondagochtendgevoel. Gewoon niks doen waar je geen zin in hebt. De Lazy Song, je hoorde Bruno Mars.
1: Je lacht om 7:50.
0: Nou, vandaag dan 7:45. Maar goed, goedemorgen. Het is de weekendochtendshow op Radio 10. Ik ben Wouter. Met zometeen muziek van Medja en de band die een grootste hit, die ik zo voor je ga draaien, bijna nooit had uitgebracht. Je hoort zometeen waarom en je hoort ook het liedje natuurlijk voorbij komen. Maar eerst zoals elke zaterdag een zondag.

0: Lekker.
1: Even zo'n rustpuntje op zondagochtend. Dan te bedenken dat ze dit nummer bijna niet hadden uitgebracht, omdat ze het als band iets te simpel vonden. Ze maakten van die symfonische rock natuurlijk. Nou, gelukkig hebben ze het wel gedaan. Het werd namelijk hun grootste hit. Je hoorde Kansas en Dust in the Wind. Het is vandaag de laatste dag van de Michael Jackson Week. De hele dag hoor je nog elk uur een grote Michael Jackson hit voorbij komen. En vandaag maak je nog kans op tickets voor The Jacksons in Concert 25 mei in Groningen. Ja, hoor je de oproep van de Jacksons voorbij komen? Tickets appen naar de gratis Radio 10 app. Wie weet scoor je ze dan nog vandaag. Tickets voor 25 mei, The Jacksons in Concert in Groningen.

0: het een tikkie anders doet.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Nog een keer! Papa, zwemmen!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
5: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijg nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 8 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
12: Even over later.
13: Ik ben aan het streamen.
12: Oh, sorry.
13: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
14: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
15: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
16: Oh yeah.
15: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Waar je zo weer prijzen kunt winnen. En ik heb muziek van twee mannen waar Madonna ooit mee gedate heeft. Eerst het nieuws van 8 uur. Gelezen door Ronald Remmelswaan.
23: President Trump is van plan veel meer militairen uit Duitsland weg te halen dan de 5000 die hij vrijdag noemde. Hoeveel meer, zegt hij niet. Trump is boos op bondskanselier Merz omdat hij kritiek heeft op de oorlog in Iran. Duitsland is niet erg onder de indruk. Volgens de defensieminister was de actie van Trump te verwachten. In Rotterdam zijn twee verdachten aangehouden na een steekpartij gisteravond in de wijk Delfshaven. Dat meldt de politie op X. Bij de steekpartij raakte een jongen van 17 gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. Rond dezelfde tijd werden in dezelfde straat ook schoten gehoord. De politie bevestigt dat er een vuurwapen is gevonden. In het centrum van Hogeveen in Drenthe was vannacht een felle brand. Die begon in een auto onder een carport, maar sloeg over naar huizen erboven. Twee daarvan vlogen in brand, maar ook 6 andere woningen werden ontruimd. Bewoners konden voorlopig nog niet terug, er raakte niemand gewond. En de Formule 1 race in Miami begint vandaag een paar uur eerder dan gepland. De start is nu al om 7 uur. Reden is noodweer, dat wordt verwacht. Max Verstappen start vanaf plek 2. Kimi Antonelli was in de kwalificatie de snelste. Toch is Max blij. Dit seizoen had hij nog niet eerder een plek in de eerste startrij. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanochtend af en toe zon, maar ook een bui. Vanuit het westen komen er meer buien aan. De oosten heeft kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 17 tot 22 graden.
0: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
18: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
24: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
25: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
26: Deze week is het Michael Jackson Week op Radio 10. Radio 10.
27: Wouter Kooijman.
28: Een goedemorgen.

0: eentje van Madonna.
1: Ja.
0: Nick Kamen, I Promise Myself, hoorde je op Radio 10. En de Jacksons in het kader van de Michael Jackson Week. En die Michael Jackson die heeft dus ook ooit gedate met Madonna. Goedemorgen, 8:10 op zondagochtend. Fijn dat je erbij bent. Wouter hier voor Silvan. Ja, het wordt vandaag echt een kletsnatte zondag. Toch is er ook wat ruimte voor de zon en de temperatuur loopt op tot een graad of 22. Het is dag 123 alweer van 2026. Een echte dag om te lachen is het vandaag. Ja, ja, ja. Ja, ja, nou weten we het wel. Het is namelijk Wereldlachdag. En de dag van de persvrijheid vandaag. Dat lijkt me een mooi moment om te vieren dat iedereen mag zeggen wat hij wil. Behalve op Facebook dan, in de comments. Hè. Je luistert naar Radio 10, het radiostation waar je alle hits mee kunt zingen en daar vandaag ook prijzen mee kunt winnen. Als je zometeen meedoet met Je zingt ze allemaal mee. Laten we zo even oefenen met zingen. Dat kan met Kylie Minogue. Ook ILO komt eraan. Eerst muziek van Suzanne en Freek, die ontzettend hebben genoten van hun eerste seizoen als coaches in The Voice of Holland. Dit is Als het avond is op Radio 10.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Ja, eigenlijk een beetje zoals de muziek hier bij Radio 10, hè?
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Maar voor dit spelletje moet je ze toch ook een klein beetje uit je hoofd kennen. Je hoort zometeen een heel klein stukje van een grote Radio 10-hit. Die stopt opeens. Nou, de bedoeling is dat jij het dan verder afzingt. Nee, dat hoeft niet helemaal loopzuiver. Ik snap het, is zondagochtend op het moment. Als de tekst maar enigszins overeenkomt, hè? Als het maar een beetje klopt. Dat doe je niet voor niks. Je maakt kans op het Radio 10 prijzenpakket. Daarin de Radio 10 dopper. Handig op het strand, hè, om mee te nemen deze zomer. En de Radio 10 mini parasol. Die je als het regent weer goed kunt gebruiken als paraplu. Nou, luister goed, want dit is de opgave van vandaag.
2: I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see.
0: Ja, hoe gaat dit dan verder, hè? Durf je het aan? Zing het liedje dan even af in de app van Radio 10. Word Lyric Mister van de dag. En maak kans op dat fantastische prijzenpakket. De gratis Radio 10-app staat voor je open. Ik laat

hoort hem de hele dag voorbij komen hier bij Radio 10. Maar hoe gaat dit verder? Hoe ga je dit afmaken? Het is nu aan jou. Laat van je horen in de gratis app van Radio 10. En begin deze zondag met dat fantastische prijspakket. Het is de weekendochtendshow op Radio 10. Goedemorgen, ik ben Wouter. En dit is Richard Marx. Right here waiting for you.

0: toch elke keer een beetje kippenvel. Richard Marx, Right Here Waiting For You. Je zit midden in, je zingt ze allemaal mee. De opgave heb ik zojuist al laten horen. Maar ik krijg heel veel verzoekjes van, laat hem nog even één keer horen. Want hoe ging dat ook alweer? Nou, daar komt-ie.
1: I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see.
0: Ja, daar moet jij dus even verder. Zing het in de gratis Radio 10 app. Je maakt kans op dat fantastische prijzenpakket wat we hier te verdelen hebben. Ik geef je nog een minuutje of vijf, oké? Voor een goede inzending. En verder goede muziek hoor. Wat dacht je voor ons van...

0: mensen van heel dichtbij zien. Dit weekend maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor The Jacksons. Yeah, yeah. 25 mei, de Oosterpoort, Groningen. You will enjoy it. I promise you that. Alle info op radio10.nl.
1: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimex, Kroephoek, Boemboe en Bokshausen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
5: extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Ja, voordat ik hier manager...

0: Hé, hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
3: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
4: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
7: Voor de makers.
5: Praxis.
4: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
12: Goedemorgen, Radio 10, waar je Katrina and the Waves hoort zo direct. Vanochtend af en toe zon, ook een bui. Vanuit het westen komen er nog meer buien aan. Het oosten heeft zelfs kans op onweer, hagel en windstoten bij 17 tot 22 graden. En voor het laatste nieuws schakelen we over naar de Radio 10 Nieuwsdesk. Daar zit Ronald Remmelswaan. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. De bouw van tienduizenden huizen loopt vertraging op door regels over de afstand tot landbouwgrond, meldt Nieuwsuur. Huizen moeten er vanwege gevaar door bestrijdingsmiddelen minstens 50 meter vandaan liggen. Gemeenten willen nieuwe regels. Na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven zijn 2 verdachten opgepakt. Een jongen van 17 raakte gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. In de buurt werd ook geschoten. En president Trump denkt erover om veel meer dan 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken. Dat zei hij tegen journalisten in Florida. Trump is boos op bondskanselier Merz, die flinke kritiek heeft op Amerika's oorlog met Iran.
12: Hey, goedemorgen. Gezellig dat je erbij

0: Radio 10 en Lenny Kravitz.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Geloof het of niet, toen deze track uitkwam, kreeg hij heel veel kritiek. Zijn muziek zou namelijk te jaren 60 klinken. Maar Lenny vond dat helemaal niet erg, was namelijk precies de bedoeling. Zo wou hij het laten klinken. Wat dat betreft was het missie geslaagd. Voor de uitslag van Je zingt ze allemaal mee heb ik Marco aan de telefoon.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe is het ermee?
2: Ja, goed hoor.
0: Wat ben je aan het doen deze zondagochtend?
2: Ik ben nog niet zo lang aan het bed, lekker een bakje koffie te drinken. En ik zit naar de tien te luisteren.
0: Lekker wakker worden. Nou, maar dat doe je hartstikke goed, Marco.
2: Ja, toch?
0: En toen hoorde je dit voorbij komen.
3: I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see.
0: En toen wist jij
2: wel... It's just a yellow lemon tree.
0: Nou, precies, even kijken of het goed is.
3: And all that I can see. It's just a yellow lemon tree.
0: Nou, natuurlijk, Marco. Van harte gefeliciteerd, hoor.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Je hebt het helemaal goed. Het Radio 10 prijzenpakket is voor jou.
2: Oh, te gek.
0: Daar zit die hartstikke fantastische dopper in.
2: Oké. Okay.
0: De Radio 10 mini parasol.
2: Ook wel heel leuk.
0: Ja, zit je wel eens op het terras?
2: Ja, nou ja, ik heb zelf een heel groot terras aan mijn huis zitten.
0: Oh, kijk.
2: Dus,
0: lekker.
2: Nee, dat komt wel goed uit.
0: Nou, dat komt heel goed uit, inderdaad. En ja, als het regent kun je hem ook gewoon gebruiken als paraplu. Multifunctioneel.
2: Ja, helemaal te gek.
0: En daarnaast ben je natuurlijk ook uitgeroepen tot Lyric Master van de dag. Want ik heb heel veel inzendingen gekregen, maar niet iedereen had het helemaal goed.
2: Oh, oké. Okay.
0: Ik kreeg steeds Just Another Lemon Tree. Just Another Lemon Tree. Just Another Lemon Tree. Maar het is...
2: Just Yellow Lemon Tree.
0: Ja, Just a Yellow Lemon Tree, inderdaad.
2: Dus,
0: ja, je had het helemaal goed.
2: Ja, ze zal mijn leeftijd wel zijn, ik weet het niet.
0: Nou, wie weet, wie weet. Ik wens je in ieder geval nog een hele fijne zondag.
2: Ja, hartstikke bedankt.
0: En ik ga het liedje natuurlijk even voor je draaien.
2: Heel leuk, heel leuk. Dankjewel.

0: Radio 10, Michael Bublé en everything. Het is deze week Michael Jackson week bij Radio 10. Dit hele weekend maak je kans op tickets voor de Jacksons in concert. 25 mei in Groningen. En sterker nog, ik heb hier twee tickets liggen. Die kunnen van jou zijn. Als je straks de oproep van de Jacksons voorbij hoort komen en in de uitzending komt, dan win jij namelijk twee tickets voor een concert op 25 mei. Het komt eraan, zometeen na 9 uur. Net zoals natuurlijk een Michael Jackson hit. En
1: van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
6: Pa-pa-da-pa-pa. Greets. Even lekker Donald Dukken.
7: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
5: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
10: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
11: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
10: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
11: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
10: Stap je ook in?
12: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, wat je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
13: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
16: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier, 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
19: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
18: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
19: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond.
20: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
21: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
22: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
0: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
1: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
17: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
23: Wow!
17: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
24: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
25: Vandaag hoor je de hele dag Michael Jackson en ik draai zo meteen ABBA. Eerst het nieuws van 9 uur, Ronald Remmelswaan.
26: De bouw van tienduizenden huizen loopt gevaar op door regels over de afstand tot landbouwgrond, meldt Nieuwsuur. Volgens die regels moeten huizen er vanwege gevaar door bestrijdingsmiddelen minstens 50 meter vandaan liggen. Maar vaak is er helemaal geen gevaar, zeggen gemeenten. Die willen daarom dat wetgeving wordt aangepast. Na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven heeft de politie 2 mannen van 18 en 22 aangehouden. De jongen van 17 raakte gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. Volgens regiozender Rijnmond werden in dezelfde straat ook schoten gehoord. De politie zegt dat er een vuurwapen is gevonden en doet onderzoek. 5000 Amerikaanse militairen weghalen uit Duitsland vindt president Trump te weinig. Het worden er flink meer. Dat zei hij tegen journalisten in Florida. Hoeveel meer weet Trump nog niet en ook niet wanneer. Hij is boos op bondskanselier Merz. Die zei afgelopen week dat Amerika zonder plan aan de oorlog in Iran is begonnen. En het leek een Franse brouwer een leuk idee. Hij noemde een speciaal biertje met citroensmaak John Lemon, naar de beroemde Beatle. Maar zijn weduwe, Yoko Ono, ziet het humor niet vernin. Ze eist een directe stop van de verkoop of een forse boete. De brouwer mag nog uitverkopen en verzamelaars vechten nu om de laatste flessen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanochtend nog af en toe zon, maar ook buien. Vanmiddag is het bewolkt met meer buien. In het oosten kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 22 graden.
27: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
28: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijgen nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
3: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen merkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar 2,19. Prijsfavorieten, je herkent ze aan het blauwe duimpje.
4: Dit weekend maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor de Jacksons.

0: Chance.
1: Het weekend van 10.
0: 1 goedemorgen.
1: Wouter Kooijman.
0: 10 over 9, zondagochtend. Goed dat je erbij bent. Bij Wouter met de weekendochtendshow in plaats van Silphone. Die heeft een beetje stemproblemen. Dus laten we hopen dat hij de volgende week gewoon weer is. Het weer, het is bewolkt. En er is ook wat ruimte voor de zon, maar dat is wat later in de ochtend. En vanmiddag gaat het weer regenen. Temperatuur komt uit op een graad of 22. Dit uur maak je kans op tickets voor de Jacksons in Concert, 25 mei in Groningen. Hoor je de oproep van de Jacksons? Ja, dan is het aan jou om tickets te appen naar de gratis Radio 10 app. En vanavond de Grand Prix van Miami. Toch even een kleine waarschuwing, maar misschien heb je het al gehoord. Het begint vanavond 3 uur eerder dan gepland. Al om 7 uur Nederlandse tijd. Oorspronkelijk zou dat om 10 uur zijn, maar er wordt extreem weer verwacht. Zware onweersbuien bijvoorbeeld. Dat hebben ze maar uit veiligheidsoverwegingen wat naar voren gehaald. Max start vanavond wel in de eerste rij nadat hij gisteren zijn beste kwalificatie van het seizoen reed. Hij maakte een tweede tijd, dus dat is niet verkeerd. Zometeen 3 dingen die je gisteren nog niet wist. En bij 1 van die dingen heb ik even je hulp nodig. Want wat denk jij? Hoeveel geuren kun je met je neus in combinatie met je hersenen onthouden? Nou, dus even iets om over na te denken en dan even een berichtje te sturen naar de gratis Radio 10 app. Hoeveel geur kun je met je neus in combinatie met je hersenen onthouden? Nou, doe een schatting en laat het even weten in de gratis app van Radio 10. Krijg je zometeen 3 dingen die je gisteren nog niet wist.

Zandje en de grootste hits aller tijden. Dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow met Wouter Kooijman.

0: Blue and Venus.
1: En dan nu, 3 dingen die je gisteren nog niet wist.
0: Wist je dat mensen tijdens hun leven genoeg speeksel produceren om 2 zwembaden mee te vullen? Dat is een onsmakelijk wetje, hè, op zondagochtend. Maar het is wel wat het is. En ik vroeg je net, hoeveel geuren kan je neus in combinatie met je hersenen onthouden? Even kijken, aan de telefoon heb ik Pauline.
2: Hallo.
0: Hey, jij hebt een schatting gedaan. Hoeveel geuren kan de neus in combinatie met je hersenen onthouden, denk je?
2: 4.
0: En hoe kom je daarbij?
2: Nou, geen idee.
0: Het was gewoon een schatting, oké. Okay.
2: Was gewoon een schatting, nou, gewoon Pauline, een gok.
0: Er zijn er veel meer. Het antwoord zal je doen verbazen. Blijf luisteren, je hoort het zo.
2: Oké, doe ik.
0: Mark, dan ben ik even benieuwd naar jouw gokje vanochtend.
3: Ik dacht 500, maar dat is ongegoogeld.
0: Nou, daar doen we het ook voor natuurlijk. Het is ietsje meer.
3: Zo.
0: Ja, het antwoord krijg je zo.
3: Oké, bedankt.
0: Het juiste antwoord is dat de menselijke neus ongeveer 400 verschillende soorten geurreceptoren verspreid over de neusholtes heeft en kan 1 biljoen verschillende geuren detecteren. 1 biljoen, dat is een hoop, hè. En Justin Timberlake. Deze man is super getalenteerd. En in het begin van zijn carrière nam hij nog wel eens gitaarles. Mag jij raden voor hoe lang? 3 weken! Ja, hij raakte verveeld en begon zichzelf daarna maar les te geven. Het resulteerde in ieder geval in deze hit. Can't

0: favoriete platen van Esther Boxhoorn, appt ze net. Ze zegt, ik ben met een keelontsteking thuis, maar van deze plaat fleur ik weer helemaal op. Justin Timberlake, je hoorde Can't Stop the Feeling in de Michael Jackson Week. Dit weekend maak je kans op tickets voor de Jacksons als je de oproep voorbij hoort komen.
1: Hey, I'm Marlon Jackson.
2: And I'm Jackie Jackson.
1: Come on, now, you gotta come to a Jackson show.
3: App nu tickets via de Radio 10 app en maak kans op tickets van 10 voor de Jacksons.
0: Hey, volgens mij was dit jouw cue. Tijd om tickets te appen naar de gratis app van Radio 10. Wie weet heb ik je zometeen aan de telefoon. Ben jij 25 mei bij dat concert in Groningen? En er komt ook goede muziek aan, hoor. Wat dacht je van? Deep Blue Something, je hoort hem zo helemaal.
4: Je hebt coverbands. En je hebt

0: programma's live. Alle info op radio10.nl.
1: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
6: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
12: Mama, ik ben super blij met jou.
13: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
14: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
15: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
18: Altijd? En een paar nieuwe broeken?
17: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
18: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond.
15: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
20: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
21: Download nu de Fastnet app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
9: Wouter Kooijman.
21: Een goedemorgen. De tickets voor de Jack

0: Radio 10, Earth, Wind & Fire. Je hoorde Boogie Wonderland.
1: Tickets van 10 voor de Jacksons.
0: Hele weekend kun je tickets winnen voor de Jacksons. En het oproepmoment is net geweest. Even iemand terugbellen. Kijken of we iemand blij kunnen maken met die tickets van 10. Tenminste, moeten ze wel opnemen.
2: Met José.
0: José, goedemorgen. Wouter, Radio 10.
2: Hi.
0: Even een grappige vraag, maar hoe is het ermee?
2: Goed. Ik heb vakantie, dus ja.
0: Oh, wat lekker.
2: Ja, heerlijk.
0: Is hij net begonnen of zit je er midden in?
2: Ik zit in het midden.
0: Oké, en nog iets leuks meegemaakt in die vakantie?
2: We hebben eerst uitgerust een beetje.
0: Oh, ja.
2: En voor de rest maak ik lokale radio, dus ik heb een eerste live uitzending gemaakt.
0: Oh, spannend!
2: Dus, ja.
0: Oh, hoe ging dat?
2: Ja, leuk. Ja, leuk.
0: Oké, is helemaal geslaagd. Ja. En waar kunnen we je horen, José?
2: Lokale Omroep Dronten.
0: Nou, dat is een hele grote, hè?
2: Die wordt heel groot.
0: Nog groter, ja. José, daar bel ik natuurlijk niet voor, hè?
2: Nee.
0: Nee. Je hebt tickets gehad naar de app van Radio 10. Wat heb je met de Jacksons?
2: Ja, wat heb je niet met de Jacksons, hè? De Jacksons stond aan de wieg van alles.
0: Dus nou, hè?
2: Gisteren toevallig in het radioprogramma het over gehad. De Jacksons, weet je. Die moet je zien.
0: En wie is je favoriete Jackson?
2: Toch eigenlijk wel Michael. Als je ziet hoe hij zich staande heeft gehouden ten opzichte van zijn grote broers en wat hij allemaal al gedaan heeft. Hij is een legend. Ja,
0: absoluut. Ben ik helemaal met je eens, José. En ik heb goed nieuws voor je, want jij bent erbij!
2: Oh, geweldig. Super.
0: 25 mei in de Oosterpoort in Groningen. Het leuke is, je mag nog iemand meenemen ook.
2: Bedankt. Dank je wel.
0: Heb je nou geen tickets gewonnen? Geen paniek. De hele dag nog kun je tickets winnen voor The Jacksons in Concert. 25 mei in Groningen. Hier op Radio 10. What?

0: 10 en Unwritten. Zometeen vanaf 10 uur, Erik's Top 40 Hit Dossier met Erik de Zwart.
1: Goedemorgen, Wouter.
0: Erik, goedemorgen. Het is weer een bomvol programma. Hè?
1: Ja, zometeen gaan we terug naar 1995 in Erik's Top 40 Hit Dossier. Deze week natuurlijk volop in het teken van Michael Jackson. Dus ook vandaag geen hit battle. Want ik trap hoe dan ook af met You're Not Alone van de King of Pop. Maar de app van Radio 10 die kun je natuurlijk wel gebruiken om alvast een leuke herinnering te delen aan een hit uit het verleden. Typ of spreek het eventjes in. En wie weet draai ik het straks in Erik's Top 40 Hit Dossier.
0: Zometeen dus vanaf 10 uur hier op Radio 10. Waar je nu Elton John hoort.

0: samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
1: Op zoek naar gevaar. Prime Video brengt de rillingen. Zoals een dodelijk verlangen, zo heet dat er rook vanaf komt. Duik in de nieuwe dark romance 56 Days.
2: Some people are just meant to be together.
1: En bad guys die weigeren dood te blijven. In seizoen 2 van de huiveringwekkende misdaadthriller Cross.
3: This killer doesn't make mistakes.
1: Voor meer pure darkness, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
4: Dag liefie. Mama houdt van jou.
5: Eerste schooldag?
4: Ja, zo lastig.
5: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
4: Ja, lekker.
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
8: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne begint natuurlijk bij
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
7: Onkruid op je akker. Bestrijden zonder gif? Het kan straks echt. Een start-up in Venlo verwijdert onkruid met lasers. En houd de bodem gezond. Kijk op brightlands.com.
9: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
10: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen merkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar €2,19. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
11: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
12: Het ANP-nieuws van 10 uur.
13: In IJsselstein zijn vannacht het gemeentehuis en een theater vernield. Ruiten zijn ingegooid, er is een vlag op zijn kop opgehangen en er zijn stickers geplakt met het woord corrupt erop. Het is al een paar weken onrustig in IJsselstein vanwege de komst van een asielnoodopvang voor meer dan 100 mensen bij een voetbalclub. Er zijn 2 jonge mannen aangehouden voor een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Daarbij raakte een jongen van 17 gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. Regiozender Rijnmond meldt dat getuigen zeggen ook schoten te hebben gehoord. De politie bevestigt dat, maar er zou nog geen wapen zijn gevonden. Voor de 3de keer in korte tijd was er vannacht in Almere brand in een leegstaande sauna, meldt Omroep Flevoland. De brandweer kon snel blussen, ook omdat er een flinke regenbui viel. Het pand staat al jaren leeg. Op die plek moet een woonzorgcentrum komen. De eerste brand in februari was vermoedelijk aangestoken. En een emotioneel bericht van de moeder van Jade Kok op de socials na de uitvaart van haar dochter vrijdag. Zo mooi, heftig, emotioneel, liefdevol en indrukwekkend, schrijft ze. Maar ook dat ze geen idee heeft hoe ze nu verder moet zonder haar. Duizenden mensen vormden een erehaag toen de auto met Jade langs reed. Het Radio 10 weer door Weer Online. Eerst nog af en toe zon, maar ook al buien. Vanmiddag is het bewolkt en dan komen er meer buien aan. In het oosten kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 22 graden. Morgen zonniger.
14: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
15: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
16: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus.
3: Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
10: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigenmerkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar 2,19. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
18: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

Goedemorgen op deze tweede van dit weekend en de derde van mei. Het is weer tijd voor Erik's Top 40 Hit Dossier. We dalen tot 12 uur weer af richting de vervlogen hitjaren. Dankzij de herinneringen van onze tieners van toen. En dat zijn de radiotieners van u natuurlijk. Dus wat zou je willen horen? Stuur jouw hit en herinnering eventjes door via de gratis Radio 10 app. Of ga even via het web naar radio10.nl/Erik. Dit half uur staan de hits uit 1995 voor je klaar. Het was de tijd voor muziek van Michael Jackson over eenzaamheid en paranoia. Zijn album stond er vol mee. Zo ook tegen beter weten in You're Not Alone.

0: Hij wist niet hoger dan nummer 9 te komen in de top 40. Na 1995 ging hij toch van hit naar absolute Oasis classic Wonderwall. Het weekend van 10. Erik Stopwiddig in dossier gaat dit half uur terug naar de hits uit halverwege de jaren 90. Dankzij Bianca. Bianca, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, we gaan met jou terug in herinnering aan een van de vele concerten. Nou, van wie?
1: Celine Dion.
0: Nou, vertel, wat heb je met haar?
1: Wat heb ik met haar? Ja, ik vind haar muziek gewoon echt prachtig. Het is eigenlijk in mijn tienerjaren een beetje gestart. En toen werd ik fan. Ja, en toen bleek dat ze net de tour in Amsterdam had gehad. Dus ja, net iets te laat fan om in Amsterdam naar het concert te gaan. Dus toen zijn we als eerste keer maar naar Las Vegas geweest.
0: Ah, even naar Las Vegas. Hoe was dat?
1: Ja, fantastisch. Geweldig. Ja, echt een unieke ervaring. Samen met twee vriendinnen die ik heb leren kennen door Celine Dion, door een fanclub. Dus ja, fantastisch.
0: Ja, het begin natuurlijk van vele herinneringen aan concerten. Waar ben je allemaal geweest dan?
1: Nice, Antwerpen, Parijs. Dan gaan we ook in september weer naartoe.
0: Oké. Dus, en welke hit zou je graag willen dat ik draai?
1: Ja, het boek It's in my mind call.
0: En wat betekent het?
1: Ja, dat ik zoveel van je hou, ja, iets in die trant, maar ik spreek dus ook geen Frans. Maar...
0: Oh, handig ja! Maar wat betekent het voor jou?
1: Ja, over liefde. Het wat mijn vrouw aanspreekt is gewoon haar stem en het geluid. En ja, het is gewoon een heel mooi lied.

totaal 49 top 40 hits zijn ze sinds 1965 tot en met 2005 te vinden in het hitdossier The Rolling Stones. En deze rolde als enige echt hitlijst van ons land binnen in 1995, Like a Rolling Stone. Andere hits uit die tijd vinden we in de top 40 van 6 mei 1995. Together in Wonderland van Charlie Lonois en Mental Tio ging van 7 naar 5 in de vierde week top 40. 5 weken genoteerd Take That Back for Good en zakte van 3 naar 4. Scatman van Scatman John, die steeg van 6 naar 3 in de vierde week. En van 1 naar 2 omlaag Think Twice van Celine Dion, die al 10 weken in de top 40 stond. We hadden een nieuwe nummer 1, 5 weken stond hij erin en hij steeg van 2 naar 1 Conquest of Paradise. Van natuurlijk Vangelis. Het was in 1995 de tijd voor een Take That om naast de tienermeiden ook ander publiek te bereiken. Dus met die gedachte schreef Gary Barlow deze hit. Een typisch liefdesliedje waarin een man zijn geliefde smeekt om bij hem terug te komen. Dit is Back for Good.

titelsong van de James Bond film GoldenEye uit de gouden strot van Tina Turner. De laatste hit uit ons hitjaar 1995. Hopelijk hebben die hits al het een en ander aan herinneringen losgemaakt. Dus deel vooral een van jouw hits met een verhaal uit 61 jaar hitgeschiedenis. Via de app van Radio 10 of ga even naar radio10.nl/Erik. Zometeen, dankzij een van die appjes, gaan we terug naar 1969.

0: enjoy it. I promise you that.
1: Alle info op radio10.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden. Presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
14: Boost yourself.
15: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
14: Oh yeah.
15: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht... Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
18: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi. Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
19: Joehoe!
18: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
9: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent.
18: Dat is verfrissend goedkoop.
9: Zeker weten.
19: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
10: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
8: Erik de Zwart. Het komende half uur blaas ik het stof van de hits uit 1969. Zometeen de Beach Boys. Maar eerst de Zombies met Time of the Season.

0: Ze zijn herboren. De Beach Boys die komen op 19 december naar de Ziggo Dome Amsterdam. Het weekend van 10. Althans, de muziek van de groep dankzij de tribute band Beach Boys Best. Na hun deelname aan het SBS6-programma hebben ze nu zelfs hun eigen show weten te boeken met plek voor maar liefst 17.000 bezoekers. Dus zorg dat je erbij bent. Dan naar onze volgende hit met herinnering. En die komt van Joke. Joke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vertel, naar welk moment brengt de muziek van George Baker jou terug?
1: Ja, ik ben dus geboren in Krommenie. En door het werk van mijn vader zijn we eind 1969 moeten verhuizen naar de Achterhoek. Mm. En toen werd net Lidl Greenback werd eigenlijk net bekend in die periode. Dus toen, met mijn ouders en mijn zus waren wij dus in, we zijn in Doetinchem komen wonen dan. En ja, dat bracht toch een beetje herinneringen aan Krommenie met zich mee voor ons natuurlijk.
0: Okay.
1: Het leuke was ook, ik werkte in die periode in Amsterdam. En ik ging dus met de trein van Krommenie naar Amsterdam. En een paar van de bandleden, die zeg maar toen nog niet professioneel optraden, die gingen ook met dezelfde trein zeg maar richting Amsterdam of Zaandam of zo.
0: Ah.
1: Dus die wisten toen helemaal nog niet dat ze zo beroemd zouden worden.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, ik ga hem voor je draaien.
1: Nou, heel erg leuk. Ja, dankjewel.

Irma Franklin, die wist in 1969 een plekje in ons muzikale hart te veroveren met Peace of My Heart. Andere hits die ook een weg naar het kloppende hart van de enige echte hitlijst van ons land wisten te bewandelen, die vinden we in de top 5 van de top 40 van 3 mei 1969. Seasons in the Sun van The Fortunes, die steeg van 8 naar nummer 5 in de derde week. Why van The Cats zakte in de 8e week van 2 naar nummer 4. De Fifth Symphony van Beethoven, uitgevoerd door Exception, die bleef staan op de derde plaats in de top 40 en stond er al 5 weken in. Get Back van de Beatles ging van 9 naar 2 met Superstip in de tweede week, maar Mary Hopkin met Goodbye, ze bleef staan op de eerste plaats en die stond al 4 weken in de top 40. We gaan weer even terug naar de Beatles met een van hun laatste hit. Kijk vooral een keer die documentaire die gaat over het ontstaan van dit nummer. Ze deinsden nergens voor terug in 1969, organiseerden een zogenaamd rooftop

En dat waren de hits uit het einde van de jaren 60. Zometeen nog een uurtje Erik's Top 40 Hit-Dossier hier op Radio 10. En dan natuurlijk ook weer ruimte voor jouw hit en herinnering. Doe wat je niet laten kan en stuur het door via de app van Radio 10. Of via radio10.nl/Erik. Dan komt dat allemaal goed.

0: Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: En dan nu de filmberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 10 kilometer total los.
5: Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
7: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
6: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
7: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
10: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
8: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
12: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
13: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
14: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
16: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona. 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches are looking like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
22: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
23: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
24: Mama, ik ben super blij met jou.
25: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
22: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
23: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
26: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
27: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
1: De gemeente IJsselstein komt later vandaag met een reactie op de vernielingen van vannacht bij het stadhuis Annex Theater. Een woordvoerder zegt dat eerst moet worden uitgezocht wat er precies is gebeurd. Op foto's is te zien dat ruiten zijn ingegooid en dat beveiligingscamera's zijn afgeplakt. In IJsselstein moet een asielnoodopvang komen. In Meppel is in het water een lichaam gevonden, meldt RTV Drenthe. De omgeving werd snel afgezet. Hulpdiensten hebben het lichaam op het droge gehaald. Er is een onderzoek opgestart om erachter te komen wie het slachtoffer is en of het om een ongeluk of een misdrijf gaat. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio gaat komende week naar het Vaticaan in een poging om de ruzie met de paus te lijmen. Hij spreekt de paus niet zelf, maar zijn rechterhand. De paus had al een paar keer kritiek op de oorlog in Iran. Daarop zei Trump dat hij de paus zwak en verschrikkelijk vindt en beeldde zichzelf af als Jezus. En een nieuw muziekproject van de Rolling Stones heet Foreign Tongues. De drie bandleden hebben beelden van stukjes albumhoes gedeeld op hun socials. Gisteren was er ineens een fragment van een nieuw nummer met een emoji van een cd erbij. Er werden laatst al meer hints gegeven, onder meer via mysterieuze posters in Londen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Bewolkt en er trekken veel buien over het land. In het oosten is daarbij kans op onweer, hagel en windstoten. Het is van west naar oost 17 tot 22 graden. Morgen zonniger.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.

0: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen merkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar 2,19. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
2: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.

Met de klok die weer 11 keer heeft geslagen deze zondag is het tijd voor minstens net zoveel hits het komende uur. En je weet het hè, als de klok 12 keer heeft geslagen, dan blijf je er altijd zo uitzien. Je was dus gewaarschuwd. Nou, welke hits het gaan worden, dat heb jij voor een deel natuurlijk in de hand. Stuur jouw hit en herinnering via de app van Radio 10 of ga naar radio10.nl/Erik en wie weet draai ik het straks. We gaan beginnen in 1983 dankzij een gouden herinnering van een van de tieners van toen en van onze Radio Tieners van nu. Je hoort het straks. Eerst één hit van Mr. Moonwalk, die deze week natuurlijk centraal staat in de Michael Jackson Week. Dit is zijn hit uit het hitjaar, Billie Jean.

0: Lennox en Dave Stewart samen de Eurythmics. Een van hun grootste hits aller tijden. Hits met een gouden randje, daar draait het allemaal om in Erik's Top 40 Hit Dossier. En dat gouden randje, dat wordt verzorgd door die onvergetelijke herinneringen die verbonden zijn aan een liedje. Zo ook voor Laurens. Laurens, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Ja, jij neemt ons mee terug naar een dag met een gouden randje uit je middelbare schooltijd, toch?
1: Ja, klopt. Ja, dat was zeg maar eigenlijk waar ik nu niet zo goed meer in ben. Maar in ieder geval, dat was met atletiek. En daar had ik het niet verwacht. Maar ik had wel, zeg maar, die medaille had ik gewonnen. De gouden medaille. Maar dat was dan natuurlijk via school. En je kent het allemaal wel. En dat was natuurlijk een hele beleving. Dus met name daardoor wijs je dan ook voor jezelf terug... Naar dat nummer. Het linkt allemaal een beetje met elkaar.

voor sommigen een illusie, maar voor velen kost vriendschap gewoon veel tijd. Want onderzoekers die schatten dat je minstens 200 uur samen moet doorbrengen om hechte vrienden te worden. Nou, dat betekent dat wanneer jij luisteraar was van het eerste uur hier op Radio 10 naar het Top 40 Hitdossier, dat wij elkaar inmiddels ook tot vrienden kunnen rekenen. Dus vrienden en vriendinnen, hier komt de top 5 van deze week terug in 1983. Dit is de top 40 van 30 april van dat jaar. Op nummer 5. En die stond er al 5 weken in. En vorige week ook op nummer 5. Together we are stronger. Van Mireille Mathieu en Patrick Duffy. Beat It van Michael Jackson ging van 18 naar nummer 4 in de tweede week met een superstip. Lady van Wayne Wade ging van 4 naar 3 in de zesde week. En Do You Wanna Hold Me van Bow Wow Wow ging van 6 naar nummer 2. En die stond er 4 weken in. Let's Dance van David Bowie bleef staan op de eerste plaats in de zesde week top 40. Nou, de zangeres van de band die ik ga draaien, die werd ontdekt in een stomerij in Londen. Daar zong ze tijdens haar bijbaantje uit volle borst mee met de muziek op de radio. En toen ze daar als 13-jarige werd opgemerkt, duurde het nog maar een paar jaar voor ze onderdeel werd van Bow.

0: In 1966 een grote hit met deze You Can't Hurry Love. Maar Phil die deed het begin jaren 80 op zijn manier. En ook hij scoorde een plek in de enige echte. Dat waren ze, de hits uit 1983. Zometeen gaat Erik's Top 40 Hit Dossier terug naar de tijd van hits zoals deze. Marco Borsato, de brokkenpiloot die beter kan zingen dan fietsen, zo bleek deze week. En ook Bon Jovi komt er zometeen aan.
1: Je hebt coverbands. En je hebt

0: Stefans Live. Alle info op radio10.nl. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
0: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
3: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
2: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
1: Werken? In deze drukte?
2: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
0: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
3: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
4: Ik ben degene die hier voor jou lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
3: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Morgen om 8:30 op 6.
5: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
5: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refor Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
9: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
10: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
11: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
12: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
13: Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus en gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus en gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus en gratis. We doen met je mee, Plus.
17: Erik de Zwart. We gaan terug naar de hits uit 1994. Zometeen DJ Bobo. Maar eerst John Bon Jovi en Always.

0: One more time. Britney Spears en Hit Me Baby One More Time.
1: De Radio 10 Weekend Show met Robert en Kim.
0: Ah, het is een bijzondere dag vandaag. Zondag 3 mei, de eerste zondag van mei, is elk jaar, en ik wist dat niet, maar ik las het gisteren toevallig.
2: Ja.
0: De internationale dag van de lach.
2: Kijk.
0: En die is ooit in het leven geroepen door dokter Madan Kataria. Dat is de grondlegger van de wereldwijde laughter-yoga-beweging.
2: Oké. Okay. Ik dacht dat je yoga altijd best wel een beetje serieus moest nemen.
0: Nee, maar dit is dus inderdaad met zoveel mensen bij elkaar, zoveel mogelijk mensen, en dan gaan lachen. En ik heb even geluisterd naar deze Madan Kataria.
2: Mm-hmm.
0: Ik vond hem niet zo aanstekelijk. Kan jij meelachen als je dit hoort?
3: Come on.
0: Want het idee is dus dat je gewoon mee gaat lachen.
2: Ja, ik denk als je je best doet, dan ga je op een gegeven moment wel mee. Maar dit is nou niet... Het is geen schaterlach.
0: Het was... Nee, en toen moest ik ineens denken aan Helen Hofman. Kan je die nog herinneren?
4: Ja.
0: Dat is een luisteraar die wij een paar weken geleden spraken. Tijdens een spelletje rondom de Lach van 10. En toen dacht ik, als er iemand is die ons vandaag op deze internationale dag van de lach aan het lachen kan maken...
2: Dan is dat Helen.
0: Jouw lach
2: ja, toch?
0: Is veel aanstekelijker dan die van dokter Madan Kataria.
4: Yes.
0: Ja, toch?
4: Ja, jullie zeggen het.
0: Ja,
2: Helen.
0: Maar dit moet jij vaker ook gehoord hebben om jij heen. Jij hebt een hele aanstekelijke lach.
4: Oh, nou, ja, ik hoor het inderdaad wel vaker, ja.
0: Dit is jouw dag, Helen.
2: Ja, speciaal voor jou. Internationale dag van de lach.
4: Ik voel me heel vereerd.
0: Ja.
4: Ik ga heel de dag met een hele big smile op mijn gezicht rond hobbelen hier.
0: Ja, maar wij doen
2: het
0: ook.
2: Sowieso doen, maar echt, ja, wij zitten hier nu ook allebei te lachen.
4: Nou, dat is mooi. Heb ik wel een wat goeds gedaan vandaag?
0: Nou ja, ik denk dat jij elke dag wel wat goeds doet. Want ik denk dat er heel veel mensen altijd meelachen als jij in de buurt bent. Ik weet niet hoe jouw leven eruit ziet. We kennen elkaar verder helemaal niet. Maar mogen wij jou elk jaar op de Internationale Dag van de Lach even bellen? Gewoon voor één rollende lach.
4: Ja, dat mag hoor.
0: Ja, dat mag. Dat maakt mijn dag echt een stuk beter. En ik denk dat heel veel mensen thuis ook mee zitten te lachen. Helen Hofman, dat is onze lachexpert, onze rollende lach.
2: Als we het even niet meer zien zitten, dan bellen we Helen. Wat we ook even doen, we doen even stil. Dan laten we Helen even lachen. Dan kunnen we het altijd, dan hebben we het gewoon altijd bij de hand.
0: Wacht even, ik ga het even opnemen ook.
2: Ja, we gaan even zo. Helen, lach.
4: Nee. Dit is te gek.
0: Helen, je hebt onze dag gemaakt.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel.
4: Alsjeblieft.
0: En een hele fijne internationale dag van de lach.
4: Ik ga dat nooit meer vergeten. Nee. Dankjewel.
0: Heel goed. Hoi hoi.
4: Hoi.
1: Twee leugens en één waarheid.
0: Ja, en over de dag van de lach gesproken. Ik dacht, laten we het spelletje Twee Leugens en Één Waarheid ook gelijk even het teken van die dag van de lach zetten.
2: Ja.
0: Je kan mooie prijzen winnen, Radio 10 prijzen, als jij meespeelt zometeen met twee leugens en één waarheid. Moet ik het goed uitleggen? Je krijgt 3 stellingen. 1 daarvan is slechts waar. Die gaan over de lach. En om mee te spelen moet je nu vast de selectiestelling goed beantwoorden via de Radio 10 app. Die stelling luidt: gemaakt of nep lachen, dat is dus dit, hè, is net zo gezond als echt lachen. Dat is zoals Helen lacht. Dus gemaakt of nep lachen is net zo gezond als echt lachen. Is dit een waarheid of een leugen? Laat het weten via de Radio 10 app.

0: Later en altijd.
1: Ga je bijna met pensioen?
2: Ja.
1: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
2: Nee.
1: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijgen nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
5: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
6: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
10: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 8 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
9: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
11: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18+ speelbewust.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
18: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
19: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1+1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock.
21: Sherlock Holmes, James Moriarty.
20: En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little.
22: The only way out is together.
20: Voor meer innige vriendschap, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
23: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo!
0: internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Het mag dan regenen vandaag. Dat betekent niet dat er geen natuurbranden meer kunnen ontstaan. Dat zegt een onderzoeker van de Universiteit van Wageningen. De regen verdampt in korte tijd en dan ben je weer terug bij af. Komende dagen wordt het ook niet echt nat weer. Moeten dus alert blijven, zegt de onderzoeker. De burgemeester van Hogeveen noemt de brand vannacht in het centrum voor de bewoners een ingrijpende gebeurtenis. Een auto vloog in brand onder een carpoort en twee huizen daarboven vatten ook vlam. Achterwoningen werden ontruimd. Bij RTV Drenthe zegt de burgemeester ook dat hij is opgelucht dat er geen gewonden zijn. Bij een grote vechtpartij bij een horecazaak in Zoetermeer zijn gisteravond twee politieagenten gewond geraakt. Ze wilden volgens Omroep West de boel sussen, maar in plaats daarvan escaleerde de boel. Moest een taser aan te pas komen om een man die helemaal door het lint ging te stoppen. Vier mensen zijn aangehouden. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangereden door een auto. De bijrijder stapte daarna uit om de vrouw te helpen, maar de bestuurder ging er vandoor, meldt Rijnmond. De bijrijder weigerde te vertellen wie er achter het stuur zat. De slachtoffer moest naar het ziekenhuis. Het radioteam weer door Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. In het oosten is kans op onweer. Het is 17 tot 22 graden. Morgen een mix van zon, wolken en buien en dezelfde temperaturen.
1: Dankjewel, Ronald Remmelsbaan. Dan het verkeer. Staat het op veel plekken vast, Kim?
2: Op 15 plekken zelfs. 15 vertragingen op dit moment. En dit zijn de drie grootste. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens 21 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velsen 46 minuten door wegwerkzaamheden. En op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 26 minuten.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
4: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
3: En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog bij Lidl Plus mango. Per stuk voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris XL. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisxl.nl.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.

0: daar wordt iedereen vrolijk van, toch? The Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off Of You.
1: Twee leugens en één waarheid.
0: Ja, gaan wij spelen. Het is vandaag de internationale dag van de lach. We hebben net al even met Helen gebeld. Hoe leuk dat kan zijn, lachen.
2: Ja, heerlijk kan lachen toch zijn.
0: Maar we hebben dit spelletje, Twee Leugens en een Waarheid, ook in het teken van de lach gezet. En net al een selectiestelling. Gemaakt of nep lachen, dus een beetje geforceerd lachen, is net zo gezond als echt lachen, was de stelling. En heel veel mensen denken dat dat waar is. Aan de lijn hebben wij Claudia. Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Is dit waar?
3: Nou, ik dacht van niet.
0: Nee, dit is inderdaad een leugen. Een keiharde leugen.
2: Ik dacht eerst ook dat het waar was, hoor.
0: Neplachen is ook niet slecht voor je.
2: Nee.
0: Het heeft zeker positieve effecten.
2: Het verlaagt beter dan niet lachen.
0: Zeker. Ja. Het verlaagt de stress, het verbetert je stemming. Maar als je echt lacht, dan maakt je lichaam meer gelukshormonen, dus endorfines aan. En je voelt minder pijn en het heeft een diepere emotionele impact.
2: Juist.
0: Dus...
3: Dat,
0: de selectiestelling had jij goed, Claudia. Dat betekent dat we aan het spel gaan beginnen. Drie stellingen. Eén daarvan is waar. Twee zijn keiharde leugens. Ben je er klaar voor?
3: Ja, let's go.
0: Here we go.
1: 1.
2: Ik lach me dood is een bekende uitdrukking. En dat gebeurt vaker dan je denkt. Wereldwijd lachen 100 tot 200 mensen per jaar zichzelf dood.
1: 2.
2: Het wereldrecord lachen staat op naam van een Indiër met de naam Sunil Kumar. Volgens het Golden Book of Records lachte hij in 2022 maar liefst 4 uur en 1 minuut non-stop.
1: 3.
2: Hoe hoger je IQ, hoe minder je lacht.
1: 2 leugens en 1 waarheid.
0: Ja, dat zijn de 3 stellingen, Claudia.
2: En ik denk dat ik het verkeerd las en dat het het Guinness Book of Records moet zijn, natuurlijk.
0: Het is wat er staat.
2: Het is het Golden Book of Records. Oké, sorry. Dat maar, heb ik niks verkeerd gelezen.
0: Stelling 1. Ik lach me dood. Dat gebeurt heel vaak. 100 tot 200 mensen per jaar zouden zich doodlachen. Stelling 2 zegt dat het wereldrecord lachen staat op naam van een Indiër die in 2022 4 uur en 1 minuut non-stop lachte.
2: Spierpijn, hè?
0: En stelling 3 is, hoe hoger je IQ, hoe minder je lacht. Dus hoe slimmer, hoe minder
2: je lacht. Dan vind je gewoon al die stomme mopjes niet zo leuk.
0: Maar is dat waar? Welke is waar? Dat is de vraag.
3: Ik ga toch voor de tweede.
0: Jij gaat voor de tweede?
3: Ja.
0: Claudia, niet meer twijfelen. Hartstikke goed.
3: Woehoe!
0: Yes. Stelling 1 is een keiharde leugen. Jezelf doodlachen. Het kan wel echt, maar het is heel, heel, heel zeldzaam.
2: Meestal als je de slaaplach krijgt in de auto, of niet?
0: Nou, er is slechts een handvol gevallen bekend van mensen die zich echt letterlijk dood hebben gelachen. Er is een bekende Alex Mitchell, 1975. Die zat te kijken naar een comedy-serie The Goodies. Die ken ik niet eens, die comedy-serie. Maar hij heeft 25 minuten non-stop gelachen en uiteindelijk bleef hij erin. Stelling 3 is ook een leugen. Hoe hoger je IQ, hoe minder je lacht. Dat is niet waar. Er zijn wel studies die aantonen dat mensen met een hoger IQ vaker van zwarte humor houden.
2: Ja.
0: Maar...
2: Oh ja, zeggen ze.
0: Intelligentie zegt...
2: Ja, klopt.
0: Ik lach heel vaak om zwarte humor. Oké, Kim. Prima. We weten waar jij staat. En Claudia had het goed. Stelling 2 is helemaal waar. Sunil Kumar die lachte in 2022 4 uur en 1 minuut non-stop. Het was geen spontane lach, er was helemaal niks grappigs, maar hij deed mee aan het zogeheten lach-yoga. Waarbij je geforceerd begint te lachen en als het goed is, ga je dan na een tijdje over in een echte lach.
3: Grappig.
0: Ja. Jij wint het hele pakket. Dat betekent de Radio 10 Pet, de Radio 10 Dopper en de Radio 10 Paraplu. Ze komen naar je toe.
3: Nou, fantastisch.
0: Maak er nog een hele mooie zondag van.
3: Ja, top. Hartstikke bedankt.
0: Doei.

0: Radio 10. Peter Gabriel en Salisbury Hill. Is het Jacksons weekend? Hoor jij de oproep voorbij komen van de Jacksons dat je moet gaan appen? Dan moet je gaan appen. Tenminste, als je erbij wil zijn op 25 mei, eind deze maand in de Oosterpoort in Groningen, dan treden ze op, de Jacksons. En ergens vanmiddag gaan we dat alarm zeker laten horen. En het is zondag, 7 uur bord op schoot, hoor je vaker op zondag. Maar normaal zit dan vaak voetbal kijken. Mm-hmm. Vanavond kan je om 7 uur ook Formule 1 kijken, want die race in Miami die is vervroegd. In verband met het weer. Net als hier is het niet zo heel mooi weer. Maar daar verwachten ze echt noodweer. Dus
1: okay. Het
0: is een paar uurtjes vervroegd. Maar het lek voor Max Verstappen lijkt een beetje boven. En ik appte dat vanochtend naar Tim Coronel. Hij zei bel maar, want het lek is inderdaad boven. Gaan we zo even bij hem checken.

0: beslissende. Alle info op radio10.nl.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
7: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
8: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
9: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
14: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
15: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
16: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
17: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
18: Joehoe!
19: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
20: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen. 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder. 3 varianten. 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
18: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
21: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
22: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
21: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
23: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
24: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
25: Robert.
0: Bert en Kim.
1: In de weekendshow op deze zondagmiddag met Coldplay zometeen. Viva la vida. Eerst Cool and the Gang. Dit is Fresh.

0: the world. Radio Team met Coldplay en Viva la Vida.
1: Radio Team, Formule 1 update.
0: Vanavond 7 uur, bord op schoot, maar geen voetbal kijken. Nee, Formule 1 deze zondag, want de race in Miami die is vervroegd in verband met het weer. Het schijnt echt noodweer aan te komen. En ik vroeg vanochtend eventjes op de app aan Tim Coronel van joh, is het lek bij Max Verstappen boven? Ik kreeg alleen maar duimpjes, dus ik denk dat de snelste man van Nederland positief gestemd is. Goedemiddag Tim!
2: Goedemiddag!
3: Hi.
0: Ben jij positief?
2: Die houden we erin hoor.
0: Ja. Ben jij positief gestemd of niet?
2: Ja, ja, zeker, zeker, zeker. Nou, je ziet het aan de mondhoeken van Max. Ja, hij kan weer zijn ding doen met de auto. En dan als coureur, dan ga je vliegen.
0: Want ik zag ook dat hij had op X, geloof ik, geschreven... Very happy with that front row. Incredible turnaround. Kan het echt zo snel gaan dat je van niks naar bijna alles gaat? Want hij staat op P2.
2: Nou ja, je ziet natuurlijk wel dat in 5 weken veel werk is verzet. Mm. Ze wisten natuurlijk wel waar de problemen zaten. Dan is natuurlijk... Kijk, een probleem oplossen is altijd heel makkelijk als je weet waar het zit. Dus nou, dat gat hebben ze in ieder geval gevonden. Naar aanleiding daarvan heeft hij nu weer een auto waarmee hij lekker kan sturen, kan spelen. Waarmee die, ja, als coureur wil je gewoon lekker kunnen scheuren. In plaats van als een mietje een beetje rekenen met hoeveel accu en de dit en de dat. Ja, het is, ik zie mondhoekjes omhoog gaan, dus nee, positief gestemd. En ja, ik snap wel, als je op de front row staat, dan heb je kans om het podium te pakken. En dat is natuurlijk vanaf de positie waar we nu vandaan komen, ja, is dat natuurlijk giga.
3: Maar het is toch ook wel, er was natuurlijk ook wel een beetje kritiek links en rechts, dat hij natuurlijk zo liep te mokken. Dat je denkt, ja, je werk is af en toe ook niet leuk.
2: Maar ja, maar, dan heb je nog steeds wel wat te mokken.
3: Ja, het was wel heel extreem natuurlijk.
2: Ja. Maar nou ja, hij heeft een rechte rug. Hij is altijd eerlijk. En dat bedoelt hij niet mee om te zeuren. Dat bedoelt hij gewoon puur mee om te weten en te vertellen aan de mensen wat er gedaan moet worden. Ja. Om zich heen, voor hemzelf. En je moet gewoon je ding doen.
3: Want ze hebben natuurlijk gesleuteld aan die auto. Maar er zijn ook een aantal regels aangepast.
2: Ja, gelukkig wel. Ja. Laat ik het zo zeggen, alle Formule 1-fans waren natuurlijk echt niet happy met wat er allemaal een beetje gebeurde. Ik ook niet hoor. Ik was een van de eerste criticasters.
3: Wat is het grootste verschil nu vergeleken met die eerste races?
2: Nou ja, je wordt niet zo makkelijk meer ingehaald. Omdat je wat meer energie hebt bespaard. Dus het komt weer wat meer op race aan in plaats van een rekensommetje.
3: Nou, dat is fijn.
0: Wat meer, maar je bent nog steeds niet helemaal tevreden. Hoor ik dat ook?
2: Oh, nou, dat heb je heel goed. Ja.
3: Je wil gewoon weer terug in die grote motoren.
2: Ja, nou ja, kijk, we willen ook weer een beetje geluid. En we willen echt wel... het is nog steeds een beetje rekenen. En als je achter iemand zit, hè, dat zag je de sprintrace gisteren natuurlijk met Max. Ja, als je in de vuile lucht zit, ja, dan heb je nog best wel wat last. Waardoor je wat moeilijker kan inhalen. Maar daarentegen, we hebben wel vannacht wel een fantastische vette kwalificatie gezien. Want de verschillen, ja, duizendstus gaat het om. En ineens is het niet meer per se... De Mercedes die alles bepalen. Maar Ferrari komt erbij kijken. McLaren die natuurlijk ook nog even een sprint.

0: het zijn andere temperaturen dan. Ook al gaat het waarschijnlijk sowieso wel regenen. Ik denk regen dat sowieso tof is voor Max.
1: Ja.
0: Als hij dan een goede start heeft.
2: Nee.
0: Ja, het is echt een tovenaar. Hoe gladder het wordt en allemaal dat soort dingen. Wat hij met zo'n auto doet. Ik durf echt te zeggen, jaloers.
2: Ja.
0: Dat hoort er nou eenmaal bij.
1: Ja.
0: Daarom zit hij daar en ik hier, denk ik dan maar.
1: Nou, maar vinden wij ook wel weer gezellig dat jij hier zit.
0: Nee, meer.
1: Hey, klein voorspellingtje dan. Wil je daaraan wagen?
0: Ja. Jamie, Antonelli, Max, Leclerc. Ja, het zijn natuurlijk drie haantjes waar we het nu over gaan hebben. Maar als het gaat regenen, gaat Max winnen. Als het droog is, gaat hij derde worden.
2: Oké.
1: Nou, dat is een goede. Dat gaan we even checken. We gaan het vanavond kijken.
2: Allebei lekker.
0: En als het een combi is, dan wordt hij tweede. Ja, laten we dat zo doen. Ja.
1: Jij bent van alle markten thuis, hè, Tim. Dankjewel.
0: Oké.
1: Veel plezier vanavond. Doei.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
6: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: En dan nu de filmberichten. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
9: Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Op zoek naar liefde? Prime Video brengt het vuur. Beleef de kus die bijna gebeurde in de romantische film Love Me, Love Me.
12: What is it about you?
11: En een onverwachte romance die alle regels herschrijft in de serie Off Campus. Voor meer brandende liefde, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
13: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
14: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
15: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASM Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asmbank.nl. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
16: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
17: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
18: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon. Op lendl.nl.
19: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
20: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Zo dadelijk, Michael Jackson en Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. Na het nieuws van 2 uur, Ronald Remmelsman.
21: IJsselstein heeft volgens de burgemeester een brute nacht achter de rug. Relschoppers vernielden ruiten bij het gemeentehuis en het theater ernaast, uit protest tegen de geplande tijdelijke asielopvang. Gaius noemt de burgemeester ze. Volgens haar is dit een totaal onacceptabele route om je emoties over de opvang te uiten. Dat het draagvlak voor asielopvang afkalft is niet los te zien van het kabinetsbeleid. Dat zei waarnemend burgemeester van de gemeente Weidemeren in Buitenhof. Volgens hem is het hoog tijd dat Den Haag eindelijk gaat leveren op dit thema. In Loosdrecht waren de afgelopen tijd grimmige demonstraties tegen de asielopvang in het gemeentehuis. Defensieminister Jezelkus vindt dat we het hoofd koel moeten houden over het mogelijke vertrek van duizenden Amerikaanse militairen uit Duitsland. Dat zei ze bij WNL. Ze verwacht dat een groot deel in Duitsland blijft, omdat Amerika ze nodig heeft voor missies. President Trump wil de militairen weghalen, omdat hij boos is op bondskanselier Merz. En bij een steekpartij vanmorgen in de Amsterdamse wijk Oud-West is iemand zeer zwaar gewond geraakt. Volgens AT5 is het een man van 19, hij is er slecht aan toe. De politie heeft nog geen idee wat de aanleiding was en of er 1 of meer verdachten zijn, en zoekt getuigen en camerabeelden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. In het oosten is kans op onweer. Het is 17 tot 22 graden. Morgen een mix van zon, wolken en buien. En dezelfde temperaturen.
0: Dankjewel, Ronald. Radio 10 Verkeer dan. Kim, waar staat het vast?
22: 23 vertragingen op dit moment. En dit zijn de 3 grootste. Op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Batendorp en De Hocht. 35 minuten door een ongeval. De A2 Sertogenbos-Utrecht voor Everdingen. 23 minuten. En op de A12 Lunette-Oude Rijn voor de Galekopperbrug. 24 minuten.
23: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
24: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
25: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
26: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijts. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
27: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
28: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
29: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt, met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.

0: Ik ben dus in staat om vanavond deze film weer te gaan kijken.
1: Oh. Officer and a gentleman. Dat witte uniform, dat is hem. Als vrouwen zeggen ik hou van man in uniform, dan is het dat uniform.
0: Ja, gaat hier hard op, hè?
1: Oh, ja.
0: Heb je wel eens een man in een uniform gehad?
1: Een pilotenuniform.
0: Oh, ja. Tickets van 10 voor de Jacksons. Ja, dat is er één. Dat is er één. Een pilotenuniform, dat is er één.
1: Vier strepen, voor minder doen we het niet.
0: Hoppakee. Hey, daarvoor draaiden wij ook nog Michael Jackson. En daar weer voor lieten we ook nog even de Jacksons horen. De broertjes Jackie en Marlon Jackson. Als je aan de telefoon hangt en je hoort op dit moment dat de winnaar uit Klarenbeek komt. En je komt uit Klarenbeek, dan mag je gillen.
2: Yes!
0: Yes! Hey. Ronald!
2: Yo.
0: Een hele goede middag. Jij wilde heel graag naar de Jacksons.
2: Zeker weten. Al vanaf dag 1 fan.
0: Vanaf dag 1 fan. Wauw, ben je zo oud?
2: Alle muziek.
1: Ja.
2: En alle muziek. Ja, 60 word ik dit jaar, lieve vriend. Ja.
0: Nee, maar dan ben je echt een hele goeie voor de Jacksons. En vanaf dag 1 fan. En jij wilde dus heel graag naartoe. Wie ga je meenemen?
2: Weet ik nog niet. Ik wou bijna zeggen mijn meisje, maar die is helaas niet meer. Ach. Dus ik ga kijken wie ik daarvoor kan strikken. Maar er zullen ongetwijfeld mensen in de rij staan om mee te gaan.
0: Dat denk ik ook. Dat gaat helemaal goed komen.
1: Een hele mooie avond van maken ook.
0: Ja.
2: Dat gaan we zeker doen.
0: Bij deze,
2: top, jongens.
0: Gefeliciteerd 25 mei in de Oosterpoort in Groningen. Jij bent erbij.
2: Tim?
1: Ja?
2: Een luchtmachtuniform uit de jaren 80. Is dat ook goed genoeg?
1: Moet ik even googlen. Daar kom ik op terug bij je.
0: Ze is wel fan van de Jacksons. Heel goed. Dat komt goed.

0: Ga je ook voor een kapitein? Kapiteinspak?
1: Nou, nee, dat is een marineuniform. Dat vind ik wel een beetje dezelfde link. Ja? Oh, ik heb nog steeds niet dat luchtmachtuniform van de jaren 80 opgezocht.
0: Nou, ga dat even doen. Maar na dit, jongens. 4

0: Want daar gaan we eerst naar op zoek.
1: De beste reden.
0: Doen wij elk weekend op zoek naar een goede reden om even een liedje uit de top 4000 te draaien. Jij mag die aandragen, zowel het liedje als de goede reden. Laat dat even achter in de Radio 10-app. Gisteren spraken we bijvoorbeeld met Mickey, weet ik nog. Die kwam net uit Brugge. Fantastisch weekend gehad met haar vriend Ivo. Maar het aanzoek mocht.
2: Ja.
0: Ja, dat kwam.
2: Ze zat er een beetje op te wachten.
0: Ja, ja, ja, ja. Dus ik hoop dat Ivo goed heeft geluisterd tussen de regels door. Maar misschien heb je wel een hele andere reden om even een liedje te willen horen vandaag uit de top 4000. Laat dat nogmaals achter in de Radio 10-app.
2: Ja, ik heb even de verjaardagskalender erbij gepakt. Weet je, die hangt altijd zo op de deur van het toilet. En daar stond vandaag Frankie Valli in.
0: Ja.
2: En die leeft nog. Dat klinkt heel oneerbiedig om te zeggen, maar ik denk, die is oud. Klopt, die is 92 geworden vandaag.
0: Wauw.
2: Treedt ook nog steeds op. Frankie, je mag ook gewoon een keer ophouden en lekker thuis gaan zitten en genieten van je pensioen en je eigen liedjes draaien. Maar anders doen wij dat wel. Dus ik had voor vandaag bedacht, Grease.
0: Ja, lekker liedje. Lekker liedje. En ik moet eerlijk zeggen, ik had ook even moeten googlen om te kijken, is hij er nog, Frankie?
2: Toch?
0: Maar gelukkig, hij is er
2: ja,
0: nog.
2: Ja, nee, hartstikke fijn.
0: Wij vieren zijn verjaardag. Ik heb gedacht aan Ed Sheeran. Die is namelijk al zijn hele leven fan van de voetbalclub Ipswich Town.
2: Mm-hmm.
0: Hij is daar sinds een aantal jaar ook minderheidsaandeelhouder. Hij heeft geloof ik 1,5% van de aandelen. Hij is de hoofdsponsor. En gisteren was het zover. Ipswich Town promoveerde naar de Premier League. En Ed Sheeran die mocht meefeesten met het team.
2: Ja, die is.
0: In de kleedkamer zongen zij met z'n allen dit, jongens.

En dus leek het me wel toepasselijk om die A-team eventjes van Ed Sheeran erbij te pakken. Maar goed, dat zijn de liedjes waar wij aan dachten. En het mooie is, wij gaan er niet over, jij gaat erover. Wat wil jij horen uit de top 4000 en wat is de goede reden om het juist vandaag te draaien? Laat dat achter in de Radio 10-app. Dit is...

0: Sudden. Alle info op radio10.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
7: En dan nu de filebericht. Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 10 kilometer total los.
8: Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker.
9: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow.
9: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
14: Fans van Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
17: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
16: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
17: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
16: Stap je ook in?
14: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
18: Hi.
19: Hoi.
20: Hoi.
21: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.

0: en ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Robert en Kim in de weekendshow op deze zondagmiddag met zometeen Gloria Estefan en 1, 2, 3. Eerst George Michael.

0: beste reden.
1: Chantal stuurt in de Radio 10 app: op deze dag van de lach hebben we natuurlijk ook een goede reden om Smile van Lily Allen te draaien.
2: Leuk.
1: En ik neem vast een voorschot op morgen, stuurt Sjoerd. 4 mei is Star Wars dag. May the 4th.
2: Oh ja,
1: May the force be with you, may the force.
2: Ja, ik begrijp hem.
1: Zij wil graag David Bowie met Space Oddity horen. En even kijken, dit komt nog binnen. Voor mijn liefje Paul, graag Whitney Houston met Run to You. Liefst Patricia.
2: Ach, wat lief. En we hebben Jacqueline aan de telefoon. Wat is voor jou een goede reden, Jacqueline, om even een liedje uit de top 4000 te willen horen vandaag?
3: Nou, mijn liedje dat is Het Doel van Peter Maffay. En dat heeft voor mij een hele speciale betekenis. Ja, ik was 21 ongeveer, dat weet ik niet precies, maar we lag in het ziekenhuis. Mijn amandelen werden eruit getrokken, of hoe heet dat ook weer?
2: Geknipt. Hoop ik voor je. Oh,
3: geen idee of dat toen ook al geknipt is. Ik geen idee.
4: Denk in ieder geval,
3: ik lag tussen allemaal kleine kinderen natuurlijk, en die kregen ijsjes, ik ook. En brood zonder korstjes, voelde me net ook kleuterdag, inderdaad. Ja. En mijn collega komt binnen met een bijzonder mooie borst rode rozen. Aha. En een cassette recorder. Weten jullie wat het is?
1: Ja.
2: Een cassette erin. Ja.
3: En een cassettebandje staat erin. En ik kreeg die rood. Nou, hij bleef even. Toen ging hij weer weg. Nou, wetenschap, blablabla, daar. En ik zet dat op. En dat was dus dat nummer. Ach. En toen zegt mijn moeder, later, zegt ze, van wie heb je die rozen? Ze snapt mijn collega. Nou, dat is geen collega hoor. Ze zegt, die ziet wel wat in je.
1: Ja.
3: Misschien moet je er een beetje werk van maken. Oh, zeg ik, ja, ik weet wel in ieder geval, ik weet niet wat. Dus zij heeft mij de aanzet gegeven om inderdaad daar eens even over na te denken. En we zijn inmiddels bijna 43 jaar getrouwd.
1: Oh.
3: Dus ze heeft de top al bij het rechte end gehad.
1: Dat goed. In,
3: ja, dat was wel bijzonder. Ja, zei het wel door. En,
2: altijd naar je moeder luisteren, ja. Want die weten dat soort dingen.
3: Maar,
1: ik denk alleen maar, ik lig over 2 weken in het ziekenhuis. En wie komt er rode rozen brengen van dit bedrijf?
2: Nou, er zijn er genoeg hoor, Kim, die dat willen.
3: Dit is een kleine tip, denk ik.
2: Heel goed.
1: Ik vind het een prachtig verhaal, Jacqueline.
2: Hoe is je Duits? Kan je lekker meezingen?
3: Ja, ik ben.

0: Ik krijg zin in vakantie als ik dit hoor. Jij ook, denk ik.
1: Oh.
0: Maar jij gaat ook even op vakantie.
1: Ja. Ik ga 5 dagen weg. Oh. En dat is mijn langste vakantie sinds vorig jaar mei.
0: Oh, heel veel plezier.
1: Zo'n zin.
0: Tot over 2 weken dan. En veel plezier zometeen met Albert-Jan Sluis. Dit is Foreigner.

0: wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Even lekker Donald Dukken.
3: Even lekker Donald Dukken.
4: Even lekker Donald Dukken.
5: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
11: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
12: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 8 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
13: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
14: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
18: Mama, ik ben super blij met jou.
19: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
20: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
21: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
23: De beste plek voor jou, NVM.
24: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
26: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
27: Honor the craving.
26: Domino's.
24: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En River Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
28: Nu, later en altijd.
29: Ga je bijna met pensioen?
30: Ja.
29: En heb je daar zin in?
30: Ja.
29: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
31: Hey, goedemiddag. Het is Michael Jackson week, dus de King of Pop hoor je zometeen. Er komt ook een jarige zanger aan. En eerst het nieuws van 3 uur. Casper Kooi.
0: De Vereniging van Gemeenten wil een einde aan de rellen om AZC's. Het asieldebat ontspoort volledig, zeggen de gemeenten, nu relschoppers steeds vaker geweld gebruiken om hun punt te maken. In IJsselstein werd het stadhuis en het theater vernield tegen de geplande opvang van 150 asielzoekers. In Amsterdam is vanochtend een jongen van 19 neergestoken. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De steekpartij was in een binnentuin in de wijk Oud-West. De Amsterdamse politie heeft geen idee wat er aan het geweld vooraf ging en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. In de Engelse stad Bristol zijn twee doden gevallen bij een explosie in een huis. Wat er precies is gebeurd, dat zoekt de politie uit. Die benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn voor terrorisme, ook al is het landelijk dreigingsniveau verhoogd. Bewoners van omliggende huizen worden opgevangen in een pub. En in de Eredivisie worden het spannende weken voor Volendam. Dat verloor vanmiddag in eigen huis met 2-0 van Heerenveen. En dat moet er in de laatste twee wedstrijden nog alles aan doen om de nacompetitie tegen degradatie te ontlopen. Heerenveen kan zich nog altijd plaatsen voor Europees voetbal. En dat Radio 10 weer door weer online. Het is bewolkt en regenachtig. Later vanavond minder buien. Vannacht is het droog en dan is er kans op mist. Morgen van alles en nog wat en dan maximaal 21 graden.
31: Dankjewel, dan Radio 10 Verkeer. Flitsmeister meldt 23 vertragingen. Het is druk voor een zondagmiddag. Dit zijn de drie grootste. De A12 Lunette Oude Rijn tussen Lunette en de Galenkoppenbrug. Een half uur vertraging. De A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Grijshoord en Schaarsbergen. Daar 21 minuten door een auto met pech. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. Daar ruim 20 minuten vertraging.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL 500 gram voor maar 4,99. Lidl, je verdient het.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss

0: witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier, 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar

Deze man is toevallig jarig vandaag. 75 geworden en daarom zet ik hem vanavond even in het zonnetje in de Top 4000 Classics. Christopher Cross en All Right. En daarvoor natuurlijk de King of Pop, want het is Michael Jackson week bij Radio 10. En daarom maak je vandaag trouwens nog kans op tickets van 10 voor de Jacksons. Hou het in de gaten. Goedemiddag, het is 12 minuten over 3 op een natte zondag. En ik ben er trouwens nog niet helemaal achter of dat nou komt doordat het regent. Of omdat de landmacht nu maar is gaan oefenen met waterpistooltjes. Dit is Radio 10, Albert-Jan voor Dennis vanmiddag. We maken het gezellig met de grootste hits aller tijden van Train zometeen.

0: tonight.
1: Hey, Soul Sister. En hey, wat leuk dat je erbij bent. Het is Radio 10 op zondagmiddag. En Alpe d'Huez komt er weer aan. Dat is op 4 juni. Duizenden Nederlanders trekken op die dag naar Frankrijk om daar de Alpe d'Huez te bedwingen. Op de fiets, op ter voet. En Radio 10 is daar uiteraard weer bij. Morgenochtend zijn Gordon en Fraukje weer terug met hun ochtendshow. En daarin maken ze morgen iets leuks en spannends bekend dat van alles te maken heeft met de Alpe d'Huez. Dus morgenochtend zeker even luisteren naar de ochtendshow van Radio 10. Dit is Go West.

0: dat is best herkenbaar. Je doet iets niet goed, je weet het, maar je kunt er niks aan veranderen. En dat kan wat kleins zijn, maar ook iets groots, zoals in haar geval een zware alcohol- en drugsverslaving. En dat liep, zoals we weten, helaas niet goed af. You know I'm no good. Dat was Amy Winehouse. Er is Radio 10 op zondagmiddag. Abel is onderweg, straks ook de hit Flashback. Daar neem ik je mee terug naar het jaar waarin Apple werd opgericht. Maar het zou nog wel 31 jaar duren voordat ze de eerste iPhone lanceerden. En we gaan zo dansen, maar dan wel ondersteboven. Met Lionel Richie, je hoort hem zo.
1: Je hebt coverbands. En je hebt...

0: Stars Live. Alle info op radio10.nl.
1: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne begint natuurlijk bij...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
4: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Van school

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
8: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Mijn internet is vandaag, maar ik wil dat snel.
12: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
11: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
12: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op Lendl.nl.
12: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Ik wil snel.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimex, Kroephoek, Boemboe en Boksauzen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Jan Sluis.
16: Yo, het is een kletsnatte zondagmiddag. Abel is onderweg, straks ook de hit Flashback. En eerst gaan we even dansen op het plafond met Lionel Richie.

0: terecht, denk ik. Abel hoorde je bij Radio 10. En het prachtige Onderweg.
1: Radio 10, Hit Flashback.
0: En daarin neem ik je vanmiddag mee terug in de tijd naar
1: 1976.
0: Tja, het is begin mei en dat was ook 50 jaar geleden precies de periode van het Eurovisie Songfestival. Je hoort zometeen Brotherhood of Man. Ze wonnen in 76 het Songfestival met een vrolijk liedje dat een stuk minder onschuldig is dan het klinkt. Het gaat namelijk over een meisje dat haar liefde moet missen, maar vooral over de kusjes die ze voor hem moet bewaren. Daarna een andere Songfestivalwinnaar, maar deze groep won al 2 jaar eerder en had inmiddels al een flinke rij hits op hun naam gezet. Ik heb het over ABBA, je hoort ze straks met Fernando. En eerst een Engelse muzikant die veel werkte met andere artiesten. Hij toerde met Elton John, was vaste gitarist bij Tina Turner en werkte met Alan Parsons en Joe Cocker. In Engeland had hij verschillende hits. Hier bleef het bij eentje. Ik heb het over John Miles, je hoort hem nu met Music.
1: Radio 10, Hit Flashback.

0: 10 met de hits van precies 50 jaar geleden. ABBA, Fernando, Brotherhood of Man daarvoor en John Miles was de eerste. Music. Het is zondag, goed voor de plantjesdag en de laatste dag van de Michael Jackson Week van Radio 10. Je hoort hem zometeen. En vandaag geven we ook nog tickets van 10 weg voor het concert van de Jacksons. Eind deze maand in Groningen. Hoor je nou de oproep van Marlon en Jackie Jackson voorbij komen? App dan tickets via de Radio 10 app. Bel ik je terug, dan zijn ze voor jou. En ik kan je alvast verklappen, die oproep van Marlon en Jackie is niet ver weg.
1: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OT havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashion merken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
12: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
13: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
12: Werken? In deze drukte?
13: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
12: Stap je ook in?
14: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
18: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
17: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
19: Op zoek naar actie? Prime Video brengt de spanning. Wat dacht je van schurken die praten in plaats van vechten? In de laatste seizoensaflevering van The Boys.
0: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
19: En vuurgevechten waar de kogels nooit op raken in de hilarische actiethriller The Wrecking Crew.
0: Damn pumped.
19: Nog meer epische actie? Op Prime Video kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
18: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen. 125 gram, maar €1,49. En Refort Kristal Helder. 3 varianten. 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
17: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
21: Domino's.
22: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Kijk op werkenbijdji.nl.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
0: Hou die oproep van de Jacksons in de gaten. Hè? Michael Jackson komt er in ieder geval aan. Zometeen ook Shania Twain. En nu het nieuws van 4 uur. Gaspar Kooi.
16: Bij de rellen in IJsselstein is de politie gisteravond onder vuur genomen met zwaar vuurwerk. Dat gebeurde bij het stadhuis dat werd vernield uit protest tegen de komst van asielzoekers. Op sociale media is te zien dat vuurpijlen op agenten werden afgestoken. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. De nationale dodenherdenking is pas morgen, op 4 mei, maar ook vandaag zijn oorlogsslachtoffers herdacht. Op het Nationaal Ereveld in Loenen bijvoorbeeld. Daar liggen duizenden gesneuvelde militairen en andere oorlogsslachtoffers begraven. Basisschoolkinderen hebben daar bloemen gelegd. Voor de kust van Frankrijk zijn twee vrouwen om het leven gekomen toen ze op een bootje Engeland probeerden te bereiken. Er zaten zo'n 80 mensen op die migrantenboot die bij Calais omsloeg. Omgekomen slachtoffers zouden vrouwen uit Sudan zijn geweest. Andere mensen aan boord konden worden gered. En een opmerkelijk moment in een theater in Breda, want daar heeft cabaretier Hans Steeuwen twee bezoekers de zaal uit laten zetten. Eerst te zien op TikTok. De mannen zaten op de eerste rij en bleven maar door zijn show heen kletsen. Uiteindelijk was Theo er helemaal klaar mee en zei dat de mannen moesten wegwezen. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. In Groningen, Drenthe en Overijssel kans op onweer en dus code geel. Volgens het KNMI is er nog een uur kans op hagel en windstoten van 60 km per uur. Later vanavond minder buien, vannacht droog en kans op mist. Morgen van alles en nog wat, dan maximaal 21 graden.
0: Dankjewel, dan Radio 10 Verkeer. Flitsmeister meldt 11 vertragingen. En ja, zoals je het al hoorde, misschien af en toe een beetje oppassen als het heel erg hagelt en waait als je in een bui belandt. Dit zijn de drie grootste vertragingen. De A12, Lunette Oude Rijn tussen Lunette en de Galenkopperbrug. Daar 20 minuten vertraging. De A27, Gorkum Utrecht tussen Lexmond en Hagestein. Half uur, verbindingsweg is daar afgesloten. En de A76, Geleen Keulen tussen Kunderberg en de grens met Duitsland. Daar 23 minuten vertraging.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand. Maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
23: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
24: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
25: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl. Laat het hier
26: zijn. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxen shorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
27: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
28: Dit weekend maak je bij Radio 10 kans op tickets van 10 voor de Jacksons. Radio 10.

0: Een hele dikke auto, boeit er niks. Zie je eruit als Brad Pitt. Maakt heel weinig indruk op Shania Twain. Maar kaartjes voor de Jacksons, dat is dan weer een ander verhaal.
1: Tickets van 10 voor de Jacksons.
0: Zometeen hoor je de Otis Redding, de King komt er ook aan. Nou, dat is trouwens niet de King, maar King. En we vieren straks misschien wel jouw 16e verjaardag opnieuw. En aan de telefoon nu Melanie, goedemiddag.
2: Nou, hallo, goedemiddag.
0: Melanie Verheijden uit Verwert in Friesland.
2: Ja, klopt.
0: En je bent onderweg. Heb je veel last van de regen eigenlijk?
2: Ja, het regent hier wel al de hele dag helaas.
0: Ja, ja, maar het is goed voor de plantjes,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, dat zeker.
0: En tegen de bosbranden, want daar maakte ik me ook wel een beetje zorgen over eigenlijk.
2: Ja, dat is ook zonde voor de natuur.
0: Nou, zo is dat. Dus één dagje regen, dat kunnen we best hebben. En er staat ook iets tegenover, want jij hoorde net de oproep van de Jacksons. En ik mag jou, lieve Melanie, van harte feliciteren. Jij krijgt namelijk 2 tickets van 10 voor het concert van de Jacksons op 25 mei 2026 in de Oosterpoort in Groningen.
2: Oh, wat superleuk.
0: Ik wens je er veel plezier. Het is niet ver rijden, denk ik, vanuit Verwert.
2: Nee, dat valt wel mee. Ja. Dat is wat te doen.
0: Oké. Okay. Nou, veel plezier daar.
2: Dankjewel.

0: Hij heeft duidelijk geen beschuit gegeten. Gelukkig waarvan dan stonk dit, of dan klonk het een stuk smeriger, denk ik. Het werd trouwens pas een hit toen hij er al niet meer was. Hij werd dan ook maar 26 jaar oud. Dat was Otis Redding.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Het is een onstuimige zondagmiddag. Er trekken flinke buien over, soms met hagel en harde windstoten. Dus doe voorzichtig als je er in eentje belandt. Dit is Radio 10, Albert-Jan voor Dennis Verheugd. Die is lekker vrij en voor hem geen hagel en windstoten, want hij is momenteel lekker op Bonaire. En als jij toevallig zin hebt in een feestje, dan moet je even opletten, want misschien doen we straks jouw 16e verjaardag nog een keer dunnetjes over. Want Sweet 16 komt eraan. En daarvoor moet je even je geboortedatum doorgeven via de Radio 10 app. En dan zoek ik 3 liedjes op die een hit waren op jouw 16e verjaardag. Die laat ik aan je horen. En jij bepaalt dan welke van de 3 ik ga draaien. Dus geef even je geboortedatum door via de Radio 10 app. En misschien...

0: vier broers en zussen uit Ierland die pop en folk met elkaar mixen, krijg je dan eigenlijk fop of polk? Nou ja, het is in ieder geval wel lekker. De Coors waren dat en Breathless. Je hebt Radio 10 aanstaan. Het is Michael Jackson week, maar in plaats van de King of Pop hoor je zometeen de Queen of Pop. We doen straks de 16e verjaardag van een luisteraar nog eens dunnetjes over. En we gaan zometeen echt helemaal loka. Met Ricky Martin.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
4: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Ja, voordat ik hier manager werd.

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus, mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf 27,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Nokkie anders doet.
1: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
2: Ik ben degene die hier voor jou lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
1: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Morgen om 8:30 op 6.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
4: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
5: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
6: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
7: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
8: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
12: Even over later.
13: Psst, ik ben aan het streamen.
12: Sorry.
13: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
14: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
15: Albert Jan Sluis.
16: Hey, wat gezellig dat je erbij bent. Het is Radio 10 op een natte zondagmiddag met Madonna zometeen. En dit

0: En who's that girl? Nou, Madonna natuurlijk. 67 is dit meisje inmiddels. En ze brengt binnenkort een nieuw album uit. Dat verschijnt op 3 juli. En afgelopen vrijdag werd de eerste single daarvan gereleased. Dat heet Bring Your Love. En het is een duet met Sabrina Carpenter. Zin om een klein stukje te horen? Ja, komt-ie. Dat klinkt helemaal niet verkeerd, hoor. De nieuwe Madonna dus samen met Sabrina Carpenter. Bring Your Love.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: En daarvoor heb ik aan de lijn Helen van den Pol uit Nijverdal. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoe is het met jou op deze natte zondag?
3: Nou, het is eigenlijk pas net sinds een uurtje flink aan het regenen hier. Dus,
0: ja, Nijverdal de deur ligt wat in het oosten natuurlijk, hè?
3: Ja, daarom, hè.
0: Maar het is toch wel even lekker, toch?
3: Zeker. Goed voor de plantjes, wat je net al zei.
0: Ja, sowieso. Ja, het is een beetje cliché, maar ja, het is toch waar. Hey, we vieren jouw 16e verjaardag nog een keer. Je bent geboren in 1968 op 11 juni.
3: Klopt.
0: En dat betekent dat als we 16 jaar vooruit in de tijd gaan, dan komen we in 1984 terecht op 11 juni. Ik heb 3 liedjes die op die dag in de top 40 stonden even opgezocht. Die laat ik aan je horen. Als je er eentje skipt, dan komt hij niet meer terug.
3: Oké, dus ik moet meteen zeggen.
0: Ja, als je hem goed vindt, dan moet je hem nemen. Als je denkt van, nou ja, er zit misschien nog meer in het vat, dan gaan we verder.
3: Oké.
0: Ja? Oké. Nou, dat is de eerste.
4: Krijg toch allemaal de kleren.
0: Val voor mijn put.
3: Allemaal dood. Geweldig, joh.
0: Ja, Siska de Rat. Danny de Munk, ik voel me zo verdomd alleen. Wat zeg jij?
3: Skippen, maar dan maak ik mijn dochter misschien boos. Ja, ga door.
0: Ja, jammer, we gaan gewoon verder. Oh, dat is lekker. Weet je nog hoe dit heet?
3: Nee.
0: Daten. En The Sound of Music was een klein hitje.
3: Skippen.
0: Beetje disco. Skippen? Oké. Maar sorry, dan wordt het dus deze. Ook dansbaar. Is die, valt die beter in de smaak?
3: Ja.
0: Of heb je nu heel veel spijt dat je Danny de Munk hebt laten gaan?
3: Ik heb spijt dat ik de eerste heb laten gaan, maar dat maakt niet uit.
0: Ja? Ik bedoel, ik val in voor Dennis, die is altijd heel streng. Maar ja, weet je, ik kan toch ook wel dat je zegt van, hè, zorg gewoon, hè, Danny de Munk doen?
3: Nou, als dat mag, dan...
0: We doen gewoon Danny de Munk. We gaan gewoon lekker meezingen met...

het lekkere weekend van Radio 10 met Anouk. Het is de laatste dag van de Michael Jackson Week. Je maakt alleen vandaag nog kans op tickets voor de Jacksons in Groningen. En vanaf morgen hebben we weer iets anders voor je gesmurfd. Namelijk tickets van 10 voor Treasure. Dat is de Bruno Mars coverband. Hoor je ergens komende week de oproep? App dan tickets naar de studio. En win die tickets van 10 voor Treasure.

0: zoek naar gevaar? Prime Video brengt de rillingen. Zoals een dodelijk verlangen, zo heet dat er rook vanaf komt. Duik in de nieuwe dark romance 56 Days.
1: Some people are just meant to be together.
0: En bad guys die weigeren dood te blijven. In seizoen 2 van de huiveringwekkende misdaadthriller Cross.
2: This killer doesn't make mistakes.
0: Voor meer pure darkness, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
4: Dat is wit goud voor weinig.
3: Aldi.
5: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 8 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
3: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop.
1: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Mama, ik ben super blij met jou.
13: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
14: En dan nu de vuurberichten.
15: Er staat 8 kilometer Cadillacs op de A. 2, 10 kilometer total los.
16: Altijd weer die autodrop. Absurd. Lekker.
17: Jongens, eten.
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Wawi, wawi.
22: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
0: Goedemiddag, het is nog steeds Michael Jackson Week. Je hoort hem zo meteen met Don't Stop Till You Get Enough. Lekker. Eros Ramazzotti ook zo. En eerste nieuws van 5 uur. Casper Kooi.
23: Bij de rellen in het Utrechtse IJsselstein is afgelopen nacht een agent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Volgens de politie ontplofte een knaller vlakbij het hoofd van de agent. De daders hebben ook ruiten ingegooid bij het stadhuis en het theater en gooiden vuurwerk naar binnen. Ze willen geen AZC daar. In Harderwijk is een grote brand uitgebroken in een leegstaand kassencomplex. Er komt veel rook vanaf en als je in de buurt bent kun je maar beter de ramen en deuren dicht houden. Het vuur is inmiddels onder controle met Omroep Gelderland. Er is niemand gewond geraakt. In Oekraïne is de kerncentrale van Zaporizhia aangevallen met een drone en nu zijn er zorgen over de nucleaire veiligheid. Daarom wil het internationaal atoomagentschap daar gaan controleren. De Russen moeten daar wel toestemming voor geven, want die hebben de kerncentrale in handen. Het is de grootste van Europa. En Feyenoord heeft de tweede plek in de Eredivisie voor het grijpen. Bij Fortuna Sittard boog Feyenoord een 1-0 achterstand om in een 2-1 winst. Feyenoord is nu bijna zeker van plek 2. Die is belangrijk omdat je dan volgend seizoen sowieso in de Champions League speelt. PEC Zwolle Heracles werd 1-0. Dan het radioteam weer door Weer Online. Op veel plekken regen, vanavond nog steeds buien, maar vannacht dan is het droog en kans op mist. Morgen een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt dan wel een graadje kouder dan vandaag.
0: Dan radioteam verkeer. Flitsmeister meldt 7 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens, 12 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 14. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, daar 20 minuten.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus en gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus en gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 Plus en gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets. Bij Easy Paris Excel. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisexcel.nl.
24: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
25: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
26: Joehoe!
25: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.

Radio Jetje en Machiavello Questo Amore. En dat betekent zoiets als: wat is deze liefde prachtig? Ja, en als er iemand verstand heeft van liefde, dan is het wel deze Italiaanse hartebreker met fluwelen stembanden, oftewel Eros Ramazzotti. Hey, goedemiddag, je bent bij Radio 10 op een onstuimige zondag. Er trekken flinke buien over met soms hagel en stevige windstoten. Die flinke strook met buien die vanmiddag over het land is getrokken, die ligt inmiddels boven het oosten en die verdwijnt straks naar Duitsland. Dus lekker opgetiefd. Maar boven Utrecht ligt inmiddels nog een flinke bui. En vanuit Zeeland trekt inmiddels een nieuwe strook met buien over. Dus dat wordt ook vanavond nog flink plensen. Daar heb ik trouwens iets tegen, namelijk de Radio 10 paraplu. Hij is lekker stevig en groot en je kunt hem zo meteen winnen in Stuck in the Middle. En Duran Duran hoor je zo na Katy Perry bij 10. Dit is

0: Er zijn van die artiesten die je altijd associeert met een bepaalde periode. In dit geval de 80's, want dat waren toch wel de hoogtijdagen van Duran Duran. Maar daarna hadden ze ook nog een paar hits, zoals deze uit 1993. Ja, dat was 1993. Ordinary World.
1: Stuck in the middle.
0: Prince en Kiki, die hoor je zo. Eerst maak je kans op prijzen in Stuck in the Middle op het spel staande Radio 10 Paraplu en de Radio 10 Dopper. Je hoort zometeen een bekende hit en die blijft in het midden hangen. En aan jou de vraag, welk liedje is het? App, artiest en titel via de Radio 10 app en win. Dit is de opgave.
2: Did Harry doesn't mind. Did Harry doesn't mind. Did Harry doesn't mind.
0: Ik geloof dat Harry het niet zo erg vindt. Niet heel moeilijk, toch? Dus ik laat hem ook gewoon maar één keer horen. Geen tweede keer, dit kun jij. Stuur artiest en titel via de Radio 10 app en maak dus kans op de Radio 10 Paraplu en Dopper. Veel succes!

0: beroemde duet met Elton John had ze zelf al een knaller te pakken. Kiki D en I've Got The Music In Me. Je bent bij Radio 10 op zondagmiddag. Elke zar hoor je zo. De uitslag van Strak in de Middel komt eraan. En als je... Nu moet je even een paar minuten je adem inhouden. Maar daarna kun je gerust weer ademhalen. Met deze. Met de Police. Zometeen.
1: Je hebt coverbands. En je hebt tribute bands. Radio 10 heeft...

0: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
7: Greets. Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's. Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
9: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren.
10: Aldi. Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor Moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
11: Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren, dat gaan we
9: vieren. Aldi.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
14: Ik ben degene die hier voor jou lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
13: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in The Moneymakers. Morgen om 21:30.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
16: Voor de makers. Praxis.
17: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
18: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijgen nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Wat geef jij met Moederdag?
9: Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
20: Jan Sluis.
21: Hey, wat super dat je erbij bent op deze natte zondag. Radio 10 met Elkazar na The Bollies. Every breath you take.

0: Crying at the Discotheque. Is dat misschien vanwege een Murder on the Dance Floor? Of komt het door een Disco Inferno? Dat was Elgar's Arm.
1: Stuck in the middle.
0: En Nathan aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik ben verbonden met Nathan van Dongen uit de Steenbergen in Noord-Brabant. Hoe is het daar met de regen?
2: Het valt mee op dit moment, maar we hebben al heel wat buien gehad vandaag.
0: Oké, lekker weggespoeld. Heb je trouwens een goed weekend gehad?
2: Ja, heel lekker. Ja, lekker hoor.
0: Wat heb je bijvoorbeeld gisteravond gedaan?
2: Gisteravond had mijn zoon voor het eerst een meisje thuis. Dus,
0: Hoe oud is je zoon?
2: 16.
0: En zijn meisje?
2: Die wordt 15 volgens mij.
0: Kwam ze alleen langs of bleef ze ook logeren bijvoorbeeld?
2: Ja, dat was de eerste keer. Ze was al eerder langs geweest, maar ze bleef nu logeren.
0: Oké, dat is een groot ding. Dat is een groot ding in het leven van een tiener, toch?
2: Zo is dat.
0: Ja, dus allemaal goed gegaan?
2: Ja, fantastisch.
0: Ja, waren ze blij bij het ontbijt vanochtend?
2: Ja, net zo blij als ik, denk ik.
0: Oké, nou, we laten de details even zitten. We gaan gewoon door met het spel. Ik laat de opgave nog even aan je horen.
3: Ja. Harry doesn't mind. Harry doesn't mind. Harry doesn't mind.
0: Nathan, wat was dit?
2: The Dire Straits met Sultan of Swing.
0: Ja, natuurlijk. Van harte gefeliciteerd. Het is helemaal goed. Jij krijgt de Radio 10 paraplu en de dopper.
2: Dankjewel. Hartstikke gaaf.
0: Misschien kun je de paraplu aan je zoon geven.
2: Ja.
0: Want die kan wel wat bescherming gebruiken. Hey, leuk dat je meedeed. Fijne dag.
2: Ja, dankjewel hè.

0: 1974, dat was 2 jaar voor zijn legendarische album Songs in the Key of Life verscheen. Incognito scoorde ermee in 1992, dat was Don't You Worry About a Thing. Het is bijna 6 uur, je zondagavond gaat zometeen los met Jules van Est van Radio 10. Hey Jules!
1: Hey.
0: En hij heeft de allerlaatste tickets van 10 voor de Jacksons voor je. Wil je naar het concert, houden oproep van de Jacksons in de gaten. Veel plezier met Jules en met de Top 4000 Classics vanavond vanaf 9 uur. Dan ben ik er weer. En er is nog James Blunt met 10 Stay the Night.

0: maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
2: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
3: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
4: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Op zoek naar een nieuwe beste vriend? Prime Video heeft de magie. Kijk naar een duo dat liever misdaden oplost dan huiswerk maakt in Young Sherlock.
12: Sherlock Holmes,
13: James Moriarty.
11: En vriendinnen die samen strijden en samen scoren in de actiethriller Pretty Little.
14: The only way out is together.
11: Voor meer innige vriendschap, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
15: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
16: Ah, chips.
15: Maak er een potje van.

0: avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
1: Coffee lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
2: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom...

0: knap. Die geven 2 concerten op 1 dag. Nu het Radio 10 Nieuws van 6 uur.
1: In het Twentse Oldenzaal is iemand omgekomen bij een grote woningbrand. 2 anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Die hadden rook ingeademd. De vlammen sloegen uit het huis dat volledig is uitgebrand. De brandweer is nog steeds met veel mensen aanwezig. Over de oorzaak is nog niks bekend. De burgemeester van IJsselstein noemt het onacceptabel dat een agent gisteren gewond is geraakt. Vlak bij zijn hoofd ontplofte vuurwerk dat werd afgestoken door relschoppers. Die vernielden het stadhuis en theater, omdat ze geen AZC willen. Volgens de burgemeester is het OM nu met de zaak bezig. In Centraal-Frankrijk wordt al dagen gereefd op een militair terrein en de regering gaat harder optreden tegen zulke verboden feesten. Volgens een minister krijgen de duizenden bezoekers van deze technoreef een dubbele boete. 1 voor het betreden van een militair terrein en 1 voor deelname aan een illegale bijeenkomst. En veel geel en blauw in Leeuwarden zijn de kleuren van voetbalclub Cambuur, die volgend seizoen na 3 jaar weer op het hoogste niveau speelt, de Eredivisie. Daarom is de selectie vanmiddag in de binnenstad van Leeuwarden gehuldigd. Duizenden uitzinnige Cambuur-fans die waren erbij. Het Radio 10 weer door Weer Online dan. Vanavond eerst nog buien, later wordt het droger. Vannacht is er kans op mist en morgen een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt dan wel een graadje kouder dan vandaag.
0: Radio 10 verkeer dan door Flitsmeister met vertragingen op de A2... ...Sertogenbosch-Utrecht tussen Everdingen en Everdingen, 28 minuten. A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam, 10 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 11 minuten.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Mijn internet is traag, maar ik wil dat snel.
6: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
5: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
6: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimex, Kroephoek, Boemboe en Woksauzen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel.

0: Waarom zou je maar één concert per dag geven als het er ook twee kunnen zijn? Ja toch?
1: Jules van Hest.
2: Het weekend van 10.
0: Dat noem je nog eens liefde voor de muziek hebben. Raccoon namelijk stond vanmiddag al met een concert in het Openluchttheater van het Amsterdamse Bos. En vanavond om 8:30 doen ze dat nog een keertje. En alles is helemaal uitverkocht. En dat is bij bijna elk concert van Raccoon zo. Compleet uitverkocht. Alles wat ze aanraken verandert in goud. Ze hoeven dus nooit bang te zijn dat ze een keertje in een zaal staan voor een concert met maar twee mensen die applaus geven in plaats van 2000. You're the Love You More bij Radio 10. Op je heerlijke zondagavond, heb je een lekkere zondag gehad tot nu toe? Zo'n lekkere, relaxte luierdag of ben je druk geweest met van alles? Zometeen de altijd zonnige Casey en de Sunshine Band bij Radio 10. En dit is Tina Turner, Private Dancer. Welcome.

0: begin dit jaar is hij 75 jaar geworden. Harry Wayne Casey, zanger van Casey en de Sunshine Band. En hij zingt al meer dan 50 jaar, die Harry. Gaat het nou nooit vervelen om jarenlang dezelfde liedjes te zingen? Hij zei laatst in een podcast: ik hou ervan wat ik doe en als je iets doet waar je van houdt, dan wordt het nooit saai. En ook zei Harry Casey:
1: I enjoy each and every one of them, each and every night. I never really get bored with them or and hopefully remember the words.
0: Ja, hij zegt hij geniet van elk optreden met de Casey en de Sunshine Band. Het enige waar hij zich af en toe nog druk om maakt, of hij de songteksten van zijn hits wel kan onthouden. Dus zoiets als: was het nou That's the way I love it, That's the way I eat it, of That's the way I like it. Nou, die laatste net bij Radio 10, Casey and the Sunshine Band.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, wat je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
3: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
6: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
9: Oh yeah.
8: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
12: Van school is

0: Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week en krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je daar zin in?
3: Ja.
2: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches on the look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Zometeen relaxed reggae van Bob Marley en The Wailers voor je. De hangmat tussen twee palmbomen moet je er zelf even bij denken. En nu, aha,

0: goed smaakt. Ik kreeg namelijk een appje van Heidi. Goedenavond, Heidi.
1: Hi.
0: Hoeveel teentjes heb je gebruikt?
1: Een heel bolletje.
0: Een heel bolletje aan teentjes.
1: Knoflook.
0: Teentjes knoflook.
1: Ja.
0: Wat was je aan het maken dan?
1: Knoflookbrood.
0: En hoe smaakt het?
1: Heerlijk.
0: En straks even goed de tandjes poetsen?
1: Ja hoor. En anders peterselie kauwen, hè?
0: Oh, dat schijnt te helpen tegen knoflookwalm.
1: Ja, klopt.
0: Oké. Okay. Nou, geniet van het knoflookbrood, hè?
1: Ja, dat zal zeker lukken.
0: En eet smakelijk.
1: Dank je.
0: En

programma The Tribute Battle of the Bands van SBS6 hebben ze vorig jaar gewonnen. En die gaan dus alle hits van Bruno Mars zingen. Van Uptown Funk tot Marry You in AFAS Live op 31 oktober. En het goede nieuws is, vanaf morgen maak je de hele week kans op tickets van 10 voor Treasure. Dit is Doe Maar, sinds een dag of twee.

Het klinkt een beetje raar, maar wat zou het lekker zijn als het de komende tijd heel veel gaat regenen. Net als vandaag. Het is een beetje takkenweer op deze zondag. Regen en onweersbuien. Want zometeen maak je namelijk kans op de Radio 10 paraplu. En daarmee ga je lachend door elke regenbui. Zometeen maak je daar kans op bij Radio 10 eerst Alain Clark, Father and Friend. Oh.

0: maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Op zoek naar liefde? Prime Video brengt het vuur. Beleef de kus die bijna gebeurde in de romantische film Love Me, Love Me.
4: What is it about you?
3: En een onverwachte romance die alle regels herschrijft in de serie Off Campus. Voor meer brandende liefde, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
2: Geen medicatie, maar een lichaam dat zichzelf herstelt. Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je kan herstellen. Met nieuwe cellen. Kijk op brightlands.com.
5: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming, tweede halve prijs. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant... en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
9: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
12: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
13: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
14: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
15: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
16: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
15: Die andere stuiterbal daar.
16: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
17: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je

0: je business door het plafond gaat. Met TikTok rij je tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: Wabi.
4: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf. Ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: En zometeen twee gigantische muziekiconen. De een nog groter dan de ander. Earth, Wind & Fire en Michael Jackson. En nu het Radio 10 nieuws van 7 uur.
5: Bij een woningbrand in de Twentse Oldenzaal is een dode gevallen. En volgens regionale media is het slachtoffer een kind. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Toen de brand weer aankwam, sloegen de vlammen uit het huis dat helemaal is uitgebrand. Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend. De minister van Asiel roept op sociale media op om te protesteren met woorden. En dus niet met bakstenen en geweld. Hij is niet te spreken over de rellen gisteravond in IJsselstein tegen de komst van een asielopvang. Toen werden het stadhuis en theater vernield en raakte een agent gewond toen hij werd bestookt met vuurwerk. Twee Nederlanders die meevoeren met de hulpvloot voor Gaza zijn geland op Schiphol. Ze hoorden bij de grote groep activisten die Gazanen voedsel en medicijnen wilden brengen. Deze week werden hun boten dicht bij Griekenland tegengehouden door de Israëlische marine. Die dropte iedereen daarna op Kreta. En FC Twente leek de derde plek in de Eredivisie in handen te krijgen, maar heeft in de allerlaatste minuut een voorsprong weggegeven tegen AZ. Het werd in Alkmaar 2-2. Wie derde wordt mag meedoen aan de voorrondes voor de Champions League. 2-2 was ook de eindstand bij Sparta Go Ahead Eagles. Het Radio 10 weer door Weer Online dan. Eerst nog wat buien vanavond, later wordt het droger. Vannacht is er kans op mist en morgen een mix van zon, wolken, enkele buien en een graadje kouder dan vandaag.
1: Radio 10 verkeer door Flitsmeister op deze zondagavond. Vertragingen op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 14 minuten. A58 Tilburg-Breda tussen Sint-Annabos en Ulvenhout, 9 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 12 minuten.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 Plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
8: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Shop nu herensneakers al vanaf 14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
11: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
12: Deze week is het Michael Jackson Week op Radio 10.

0: Deze band bruist nog aan alle kanten. Earth, Wind and Fire.
1: Jules van Est.
0: Want ze toeren deze maand namelijk door Amerika. 9 shows gepland voor Earth, Wind and Fire in de agenda. Komende zomer gaan ze ook nog op tour met Lionel Richie. En ze staan tegenwoordig met een mannetje of 12 op het podium. Dus niet alleen de zangers van Earth, Wind and Fire, maar ook de bandleden. Dus dat kost aardig wat kleedkamers. September bij Radio 10. Zondagavond, geniet ervan. En speel vooral even mee met dit spel. Van welk lied is de beat? Dus je hoort een bekende Radio 10-hit. Alleen alle muziekinstrumenten zijn weggelaten. Ook geen zang. Alleen de drummer blijft over. En die drumt dus die bekende hit. Welke zou het kunnen zijn? Is deze beat A uit een liedje van U2, B uit een liedje van R.E.M. of C uit een liedje van The Eagles?

0: Guilty Pleasures, Anita Meijer en Why Tell Me Why. In het weekend van Radio 10 en goedenavond, Vanessa.
1: Ja, goedenavond.
0: Is dit de leukste Vanessa van Nederland?
1: Naar mijn mening wel, ja.
0: Ja, zelfkennis heet dat, hè?
1: Ja, ik vind mezelf erg leuk.
0: Jij vindt jezelf erg leuk. En waaruit blijkt dat, Vanessa?
1: Spontaniteit, grapjes kunnen maken en mezelf vooral niet al te serieus nemen.
0: Nou, dat vind ik juist heel mooi gezegd eigenlijk.
1: Ja.
0: Gewoon niet bescheiden, gewoon trots zijn op jezelf en dat durven zeggen ook.
1: Ja, dat ben ik. Ja. Ik kan het niet mooier maken.
0: Nou, dan ligt de lat nu wel heel erg hoog. Dus stel mij vooral en de rest van Nederland niet teleur. Van welk lied, Vanessa, is deze beat? Komt deze beat, Vanessa, A, uit een liedje van U2, B, uit een liedje van R.E.M. of C, is die van de Eagles?
1: Nou, ik moet heel erg hard nadenken, maar ik weet wel zeker dat het van R.E.M. is.
0: Ja, hartstikke goed.
1: Ja.
0: Hey, gefeliciteerd.
1: Ja, hartstikke bedankt. Ja, zo moeilijk was die niet, maar...
0: Ja, het was echt een inkoppertje, hè? Weet je ook welke van R.E.M.?
1: Nou, ik zat te denken, was het misschien Losing My Religion?
0: Ja, helemaal goed.
1: Ja, toch? Ja, ja, ja.
0: En dat betekent dat je binnenkort lachend door de regen kunt lopen met de Radio 10 Paraplu. Want die heb je namelijk gewonnen, Vanessa.
1: Ja, echt superleuk.
0: Veel plezier ermee. En nu bij Radio 10 de complete versie van R.E.M. met alles erop en eraan.
1: Super, ik ga hem keihard zetten.

0: Zondag live. Alle info op radio10.nl.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
4: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
4: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium. Shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Joehoe, moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
11: Je voldoet aan alle verwachtingen. Maar wat verwacht je eigenlijk van jezelf? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
11: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
15: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
16: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
15: Aldi.
17: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
15: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
16: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
15: Aldi.
18: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf 149 euro per persoon op lendl.nl.
19: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
20: Mama, ik ben super blij met jou.
21: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
22: Even overlaat.
23: Psst, ik ben aan het streamen.
22: Oh, sorry.
23: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
24: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
25: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
26: Honor

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Jules van Hest. Zometeen hoor je wie de winnaar is geworden van een heel bijzondere verkiezing.

af. En dit moet je echt even horen, want de winnaar is bekend. De winnaar van de internationale weekdier van het jaarverkiezing. Je wist niet dat het bestond. En die winnaar is een mediterrane vampierslak die 's nachts bloed zuigt bij vissen die niks in de gaten hebben. De vampierslak was trouwens niet beschikbaar voor commentaar. Door met belangrijkere zaken, de grootste hits aller tijden bij Radio 10 op je zondagavond. Zometeen met Direct en dit is Sister Sledge. We are family.

Als je dit de beste band van Nederland vindt, steek dan nu je hand omhoog. Direct hoorde je bij Radio 10 en Soldier On. En wat past er bij jouw zondagavond qua 80's hits? Laat het even weten. Via de Radio 10 app spreek jouw audiobericht in met jouw favoriete 80's hit. En dan komt hij misschien zometeen wel voorbij in 80's at 8. Nu Nick Kamen.

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
3: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
4: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
5: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 8 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
6: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
7: Ik ben degene die hier voor jou lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
6: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in The Moneymakers. Morgen om 8:30 op 6.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
11: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
12: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
13: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen, van trainingen tot masterclasses. Je rondt ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland.
15: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar 1 met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: En zometeen jouw zondagavond date met de 80's in 80's at 8. Dus welke wil je horen? Gebruik de Radio 10 app. Nu het nieuws van 8 uur.
18: In het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders verongelukt. Ze zaten in een auto die op een kruising in volle vaart tegen een andere auto botste. Volgens Franse media werden de Nederlanders uit de auto geslingerd en overleden ze ter plekke. 3 mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. In Marokko zijn twee Amerikaanse soldaten vermist en waarschijnlijk zijn ze van een klif in de zee gevallen. Ze waren daar in het zuiden bij een internationale oefening met duizenden militairen uit verschillende landen. Die zijn sinds de vermissing van de twee Amerikanen gisteravond meteen een zoekactie begonnen. In Wenen zijn de repetities voor het Eurovisie Songfestival begonnen. Deelnemers uit onder meer Zweden en Finland mochten als eerste het podium op om te oefenen. De halve finales beginnen over ruim een week. Ons land ontbreekt. Avro Tros heeft het Songfestival geboycott vanwege de deelname van Israël. En Feyenoord is de grote winnaar van dit Eredivisie weekend. Zelf won het op het nippertje van Fortuna Sittard met 2-1, terwijl de concurrenten allemaal gelijk speelden. Feyenoord staat er nu ook stevig op de tweede plek. En daarmee is Champions League voetbal in Rotterdam bijna een zekerheidje. Dan nog het Radio 10 weer door Weer Online. Het gaat minder regenen. Vannacht is het droog en is er kans op mist. Morgen in de middag weer buien. Het wordt dan 17 tot 21 graden. De dagen daarna dan wordt het koeler. Niet schrikken. Richting de 13 graden.
19: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
20: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
23: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: Deze week is het Michael Jackson Week op Radio 10.
17: Jules van Hest. Goedenavond, goed dat je erbij bent. Vlak voordat je aan je nieuwe weken begint, duik je nog lekker even in de ethisch muziek met Ethisch at 8. Dus welke uit de ethisch wil jij vanavond horen? Een ethisch liedje dat zo vrolijk klinkt dat je snel dat slechte regenachtige weer van vandaag kunt vergeten. Of een echte ethisch hit dat je denkt van die zet ik zometeen even wat harder. Pak de Radio 10 app erbij, spreek jouw audiobericht even in. Vertel wie je bent, maak er even een leuk verhaaltje van. En ook waarom je die ene ethisch hit graag wil horen. Hendrik Groosman die kiest voor Michael Jackson, Man in the Middle.

0: and the gang. And let's go dancing bij Radio 10. En ja, ik vraag maar even recht op de man of vrouw af. Welke ethisch hit wil je horen vanavond? Wat past er bij jouw zondagavond? Waar heb je zin in? Het is jouw ethisch feestje. Gebruik de Radio 10 app om dat snel even in te spreken. Goedenavond, Kim.
1: Ja, goedenavond.
0: Wat vind jij zo mooi aan die ethische, Kim?
1: Zo, ja, ik ben heel enthousiast over de muziek uit de jaren 80. Ik kom er vandaan. Het is van huis uit altijd gedraaid.
0: Ja.
1: Ja, het is gewoon goud.
0: Nou, dan zit je op het goede adres.
1: Ja, hè?
0: Bij Radio 10 met de ethisch at 8 elke avond.
1: Ja.
0: En op welke ethisch hit heb jij net heel lang lopen broeden en laat je nu weten aan heel Nederland?
1: Oh, serieus? Je geeft me nou even een blackout natuurlijk, hè?
0: Heb je podiumvrees?
1: Nou, dat blijkt.
0: Nou, dit kan jij. Welke ethisch hit wil je horen, Kim?
1: Ik wil Cyndi Lauper horen met Girls Just Wanna Have Fun.
0: Bij deze.
1: Heel blij mee, dankjewel.

0: Ja, je ziet en hoort vooral hoe makkelijk dat soms kan gaan. Eén appje met jouw favoriete ethisch hit is voldoende om te laten weten wat je wil horen in Ethisch at Eet. Heeft Lisette ook gedaan, koos voor Paul Young, die hoorde je net, bij Radio 10 en Come Back and Stay. En eigenlijk is Ethisch at Eet ook heel internationaal. Niet alleen in Nederland wordt er namelijk geluisterd, maar ook in Frankrijk, in Parijs.
1: Hey Jules, goedenavond.
0: Hoi.
1: Vandaag aangekomen in Frankrijk, in Parijs om precies te zijn. En daarom wilde ik graag Ryan Paris aanvragen met Dolce Vita. Dankjewel.
0: Nou, in dat geval, Johan, even op mijn steenkolen Frans. Bonsoir.

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
3: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Lieve Kips, Vega Broodbeleg, dan gewoon Vega Broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega Broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
9: Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken.
10: Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar €2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie.
11: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
12: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
15: Oh yeah.
14: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
17: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
19: Het is mid-season sale bij Van Haren met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
20: 80's at 8.

0: Je bent bij de relaxte, sfeervolle zondagavond van Radio 10. Zit je er een beetje relaxed bij zelf ook? Met een bak koffie misschien, of een lekker wijntje. Of onderweg met de auto, kilometers vreten kan ook natuurlijk. En als een warm bad, de beste ethisch muziek in Ethisch at Eight. Gekozen net door Luc de Vos, Pet Shop Boys en What Have I Done To Deserve This. Even kijken wat er binnenkomt aan audioberichten. Onder andere eentje van Imke.
1: Hoi, met Imke.
2: Hoi.
1: Zouden jullie Blue Monday willen draaien van New Order? Dat is gewoon een ontzettend goede plaat. Hele fijne avond nog. Groetjes.
0: Ja, komt er aan zometeen, Imke. En nog een bericht ook van Francine.
3: Goedenavond, Sjoe. Met Francine.
0: Nee, wacht even. Ik moet even een andere pakken. Ik zit even een beetje... Ik moet het bericht van Linda hebben, ja.
1: Hoi, met...
0: Nee, wacht even. Oh, stop. Ja, Linda. Dit is Linda.
3: Goedenavond, Sjoe. Ja. Dit is Linda. Linda Jansen uit Zwaag. Dat ligt bij Horen. Ik zou heel graag Divine Emotions van Narada Michael Walden willen horen. Ik heb hier in de jaren 80 heel veel opgedanst met mijn vriendin Lisbeth. We gaan genieten. Dankjewel en een fijne avond.
0: Ja, er komen ook zoveel appjes binnen dat je af en toe even een beetje in de war raakt van alle namen natuurlijk. Maar bij deze, Divine Emotions, Narada Michael Walden.

0: Ja, die Imke die heeft een goede muzieksmaak. Die koos namelijk voor haar 80's hit New Order en Blue Monday in 80's at 8 bij Radio 10. En zometeen onderweg naar je nacht de top 4000 classics met Albert-Jan Sluis. En onder andere voor je Jackson 5, Marco Borsato en Donna Summer. En nu nog op de valreep een appje van Francine.
1: Goedenavond, Sjoe.
0: Hoi.
1: Met Francine. In de jaren 80 ging ik altijd stijldansen. En een van de favoriete nummers was Whose Side Are You On van Matt Bianco. Zou jij die willen draaien? Dankjewel. Oh.

0: fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren, dat gaan
0: we vieren. Aldi.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot 800 euro korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
5: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
12: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
13: Ik ben degene die hier voor jou lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
12: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Morgen om 8:30 op 6.
14: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl. Let's
16: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
18: Radio 10. Het ANP-nieuws van 9 uur.
19: Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan is een Nederlands stel overleden na een virusuitbraak. Dat meldt een anonieme bron aan een persbureau. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 3 doden, van wie er zeker 1 het Hantavirus had. De cruise was van Argentinië op weg naar Johannesburg. 3 Nederlanders zijn om het leven gekomen bij een ongeluk in een dorp in Noord-Frankrijk. Volgens Buitenlandse Zaken gaat het om 2 mannen en een vrouw. Ze zaten in een auto die op een kruising hard op een andere auto botste. Bij het ongeluk raakten 3 anderen gewond. Door noodweer is in het Brabantse Rijen een complete woonwijk ondergelopen. Volgens regionale media kon de riolering al die regen niet aan. Putdeksels werden omhoog gedrukt en straten liepen vol water. Na een flinke hoosbui kregen hulpdiensten ook meldingen van wateroverlast in Bergen-op-Zoom. En Max Verstappen is de Grand Prix van Miami geëindigd op de 5e plek. De race werd gewonnen door klassementsleider Kimi Antonelli. Verstappen startte bijna helemaal vooraan, maar viel al in de eerste bocht ver terug. Er volgde nog een inhaalrace, maar dat was voor Max niet genoeg voor een podiumplek. Dan nog het Radio 10 weer door Weer Online. gaat steeds minder regenen vanavond. Vannacht dan wordt het droog en is er kans op mist. Morgen in de middag weer buien, dan tot 21 graden. De dagen daarna worden koeler. We gaan naar richting de 13 graden.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.

Radio 10, Genesis met een prachtig liedje, maar helaas niet echt met een gezellige boodschap. Het gaat over een jongen die wegloopt uit een gewelddadig gezin en als hij zijn vader jaren later confronteert, zegt hij vervolgens boos: je bent niet mijn zoon. Ja, soms is iets zo pijnlijk dat sommigen liever de werkelijkheid ontkennen dan dat ze toegeven wat ze fout hebben gedaan. Je hoorde Genesis en No Son of Mine. Goedenavond, super dat je erbij bent op deze zondagavond in de Radio 10. Met de komende 3 uur het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. De top 4000 classics met zo een Nederlandse zanger die zijn hit noemde naar een cocktail en een pizza. En we vieren straks de verjaardag van een zanger die dit jaar, let op, 92 kaarsjes mag uitblazen. En die bovendien ook nog steeds actief is. Eerst de disco-diva die een van haar grootste hits schreef na een bezoekje aan het toilet. Ja, het is een waar gebeurd verhaal. Donna Summer was in 1983 in een restaurant in Californië en moest daar even naar de wc. Daar zat een toiletjuffrouw van middelbare leeftijd netjes op een krukje haar werk te doen. Tissues aanreiken, zeep bijvullen, wc-schrobben, dat soort dingen. En dat allemaal voor een schamele fooi. Donna was er stil van en dacht bij zichzelf: dit is iemand die echt keihard werkt voor elke dollar. En dezelfde avond nog schreef ze dit: she works hard for the money. Bij 10.

0: Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernieuwen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb gedroomd.
1: Twee delen tequila, één deel triple sec en een deel limoensap. Dat is de cocktail. En dan kun je er natuurlijk ook nog een pizza margarita bij eten. De Italiaanse zanger Riccardo Cocciante schreef het al in 1976 en toen klonk het zo. Twintig jaar later schreven tekstschrijvers Han Koreneve en Leo Driessen een Nederlandse tekst op het nummer en scoorde Marco Borsato er een dikke hit mee. Dat was Margarita. Super dat je erbij bent, dit is Radio 10 op zondagavond. De top 4000 classics met zometeen een band uit Leiden met de enige hit die ze ooit scoorden. En eerst feliciteren we een levende legende. Het is namelijk de 92e verjaardag van Frankie Valli. En voor het geval je mocht denken dat hij inmiddels wel knus achter de granium zit, niks daarvan, Frankie Valli treedt nog steeds op. Zijn carrière begon al in de jaren 50 en hier kun je hem onder andere van kennen.

Ja, dat is een flinke rij hits. En het is eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg. De meeste van zijn klassiekers komen uit de jaren 60. Eind jaren 70 had Frankie Valli een solo-hit met het titelnummer van de film Grease. En dit komt uit 1975. Samen met zijn vaste begeleidingsband The Four Seasons. Dit is December 1963. Oh, what a night.

0: Ze komen uit Leiden en scoorden in 1982 deze hit. En die stond afgelopen december in de top 4000 op 2787. Tower was dat en see you tonight. Je luistert naar de top 4000 Classics van Radio 10... met zo een trein die al meer dan 50 jaar doorstroomt zonder ooit te stoppen. Straks ook de zanger die in één avond 5 Grammy Awards pakte. Dat is een record dat nog altijd staat. En je hoort deze. Big Mountain, Baby, I Love Your Way, zometeen.
1: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht?
2: Moulin Rouge, de musical, stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrouge.musical.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
5: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
9: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
10: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
11: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
12: Aldi, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
12: Mamma mia, dat is goedkoop.
14: Aldi.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
18: Boost yourself.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
21: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
20: Douglas, welcome to beautiful. Shop nu bijna alle geuren en geursets met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
22: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
23: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
25: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
0: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: De grootste hitlijst aller tijden.
4: Hallo,
13: Albert-Jan Sluis.
4: We duiken zometeen in een muziekgenre waar je misschien nog nooit van gehoord hebt.

0: Lekker, lekker, lekker. Radio 10 en de trein die altijd doordendert.
1: Top 4000 Classics.
0: Doobie Brothers, Long Train Running. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen Anouk. En de Doobie Brothers die je net hoorde zijn net als de artiest die ik zo ga draaien een typisch voorbeeld van een muziekgenre dat pas in 2005 zijn naam kreeg. Een stel YouTubers maakte toen een serie over de gepolijste smooth West Coast rock uit de late jaren 70 en vroege jaren 80 en ze verzonnen voor dat genre een nieuwe naam. Namelijk Yacht Rock. Bekende voorbeelden zijn de Doobie Brothers en hun zanger Michael McDonald, Steely Dan, Toto...

Nou, dan weet je voortaan, al die lekkere liedjes, dat noem je dus yachtrock. En de laatste in dit rijtje, Sailing, is ook een typische yachtrock classic. En de zanger is ook nog eens jarig vandaag. Ik heb het over Christopher Cross, hij wordt 75 vandaag. Zijn debuutalbum uit 1979 leverde hem in één avond 5 Grammy Awards op, waaronder Album van het Jaar en Beste Nieuwe Artiest. En daarna schreef hij het thema voor de film Arthur met Dudley Moore, en daarvoor won hij ook nog eens een Oscar. En dat is dit liedje bij Radio 10. Arthur's Theme.

In 1987 reisde Billy Joel als eerste bekende westerse rockster door een land dat sinds de Tweede Wereldoorlog op slot zat. De Sovjet-Unie. En in Leningrad, tegenwoordig Sint-Petersburg, ontmoette hij de clown Viktor Razinov. Nou, ze brachten samen een avond door, dronken een fles wodka leeg en spraken over hun levens, ieder aan één kant van het ijzeren gordijn. En Billy schreef daar later het liedje over dat je net hoorde, Leningrad. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10. Na tienen, Lionel Richie en ook 10cc komt eraan. En eerst een stel Zweden dat ooit in één lied 5 keer ja zei. Het is een van hun vroegste internationale hits op 3195 in de Top 4000. Hier is...

0: Als zo'n typische beleggingsgoeroe je online al die miljoenen belooft, vraag je dan toch eens af of zijn zogenaamde hoofdkantoor niet de kelder van zijn moeder is. Gebruik je verstand als je belegt. Denk Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
1: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb weer een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss dameschuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
9: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Vierspraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
12: Ik ben degene die hier voor jou lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
11: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in The Moneymakers. Morgen om 8:30 op 6.
13: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
14: Bij Ethos haal je voordelig de mooiste moederdagcadeaus. Laat je moeder stralen met bijvoorbeeld oogmake-up van L'Oréal Paris en Maybelline. Nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos!
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
19: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
20: Het ANP nieuws van 10 uur.
21: De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er 3 mensen zijn overleden op een cruise, maar zegt niks over de nationaliteit van hen. Op het vakantieschip zou een Nederlands stel zijn overleden door een virus dat komt van knaagdieren. Het schip was uit Argentinië vertrokken naar Johannesburg. In het midden en westen van Brabant is vanavond wateroverlast ontstaan door noodweer. Volgens regionale media is in Rijen zelfs een hele woonwijk ondergelopen. Ook in Bergen op Zoom zorgde een hoogstbui voor problemen. De riolering stroomde over en in allerlei straten kwamen putdeksels omhoog. Het Eurovisie Songfestival controleert dit jaar strenger op politieke inmenging. Er wordt meteen ingegrepen, zegt de directeur bij de NOS. Vorig jaar was er kritiek op de politieke campagne van de Israëlische regering. Nederland en 4 andere landen boycotten het evenement uit protest tegen deelname van Israël. En Max Verstappen wacht nog altijd op zijn eerste podiumplek in dit Formule 1 seizoen. Bij de start van de Grand Prix van Miami verloor hij de controle en begon zijn auto te tollen. Verstappen raakte ver achter, knokte zich terug, maar werd uiteindelijk 5e. De race werd gewonnen door Kimi Antonelli. Dan nog het Radio 10 weer door Weer Online. Het gaat steeds minder regenen vanavond en vannacht dan is het droog met kans op mist. Morgen in de middag weer buien, het wordt dan tot 21 graden. De dagen daarna worden koeler. We gaan dan richting de 13 graden.
0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona. 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
17: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus speelbewust.
23: Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
24: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
25: Je voelt je

Lekker zweverig dit, hè? Ja, je vraagt je misschien af wie er nou eigenlijk achter die etherische stem zit. Dat is Enya. Haar echte naam is Aine Ni Vroenien. Ik hoop dat ik het goed zeg, want het komt uit het Gaelic. En ze komt uit een klein dorpje in het westen van Ierland. Ze zat een tijdje in de band Clannad, ging eind jaren 80 solo en had daarna een internationale hit met Orinoco Flow, die ken je misschien ook wel. En deze single kwam daarna en die werd in 2001 opnieuw een hit, omdat de Amerikaanse nieuwszenders het destijds gebruikten onder beelden van de aanslagen op 9/11. Dat was Only Time. Hey, wat goed dat je erbij bent. Dit is Radio 10 op zondagavond met het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de Top 4000 Classics met zometeen iemand die in de jaren 80 een superster werd. En in de jaren 90 liet zien dat hij nog lang niet klaar was. En we staan straks stil bij een historisch moment voor België. Vandaag exact 40 jaar geleden. Eerste band die met slechts 4 man het geluid van een heel orkest produceerde. 10cc. Ze bouwden hun eigen opnamestudio in Stockport, vlakbij Manchester, en waren daar soms weken bezig om 1 liedje op te nemen. En daar, in die studio in Stockport, namen ze in 1974 dit nummer op, vol ironie over de aandelenmarkt en de gladde mannetjes in pakken die daar op een dieet van koffie en cocaïne hun spelletje spelen.

Radio 10, Lionel Richie na zijn succesvolle periode in de jaren 80 was het al een tijdje stil rond hem. Tot hij in 1992 met een best-of-album kwam met daarop een paar nieuwe liedjes, waaronder deze, dat was My Destiny. Het is zondagavond, gezellig dat je erbij bent. Dit zijn de top 4000 classics van Radio 10 met zo de Zeeuwse band die nog steeds droomt over later. En eerst van harte proficiat aan België, want op deze dag, 3 mei 2026, is het op de kop af 40 jaar geleden dat de Belgen het Eurovisie Songfestival wonnen. Ja, eerlijk is eerlijk, wel een klein beetje met vals spel, want deze zangeres beweerde dat ze 15 was en dus net de minimumleeftijd voor deelname had bereikt. Maar ze was nog maar 13. Ach, 40 jaar later maalt daar niemand meer om. Ze kwam, zong en overwon en is nog altijd de jongste winnares in de geschiedenis van het Songfestival.

0: 20, 50 of 75 bent, het blijft leuk om dit te zeggen. Later, als ik groter ben, dat was Bluff. Je luistert naar de Top 4000 Classics van Radio 10 met zo'n Amsterdamse band die niks te maken wil hebben met Somebody Else's Lover. Ik open straks de Top 4000-file van Boney M. En je hoort deze slimmerikken. Ja, met dokterstitel, want ze heette PhD en je hoort ze zo.
1: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
2: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Je hebt overal aan gedacht. Maar wat is de juiste keuze? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Je kiest niet voor STAAR. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
8: Dat is wit goud voor weinig.
9: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi. Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl. Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia.

0: Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950. Of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
0: Voor maar €2 maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Vier spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
5: Ik ben degene die hier voor jou lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
4: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in de Moneymakers. Morgen om 21:30.
6: Even over later.
7: Ik ben aan het streamen.
6: Oh, sorry.
7: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
8: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks.

0: Radio 10 en broer en zus Tjeerd en Treintje Oosterhuis. Total Touch, ze staan met hun eerste twee singles in de top 4000. En dit was daarvan de tweede. Somebody Else's Lover.
1: Top 4000 file.
0: Gavin DeGraw zometeen. Eerst open ik de top 4000 file van Boney M. De Duitse producer Frank Farian stelde de groep in 1975 samen met drie zangeressen van de Cariben, namelijk Liz Mitchell, Marcia Bennett en Macy Williams, en frontman Bobby Farrell. Nou, die laatste die had vooral als taak om bij optreden zo geloofwaardig mogelijk te playbacken, want de leadzang op de platen deed Frank Farian zelf. En datzelfde trucje herhaalde hij in de jaren 80 bij zijn andere topact, Milli Vanilli. Alleen leverde toen heel veel gedoe op. Boney M staat met 5 hits in de top 4000. Dit zijn ze van laag naar hoog.
2: 3191.

De top 4000 hits van Boney M. Je hoorde Daddy Cool, Sunny, Ma Baker, Rasputin en deze, Rivers of Babylon.

Nou, ik zou vereerd zijn, hoor. De Bee Gees die schreven dit speciaal voor haar. Maar eigenlijk had ze wat twijfels. En Barry en Robin Gibb die lieten zich gelukkig niet afwimpelen. Want dit werd haar grootste hit in jaren Barbra Streisand en Woman in Love. Je luistert naar de Top 4000 Classics van Radio 10 met straks na 11 Hall & Oates en Nena samen met Kim Wilde. En nu een artiest die in 1993 zijn naam inruilde voor een onuitspreekbaar symbool. En omdat dat symbool geen naam had, noemden we hem op de radio voortaan The Artist Formerly Known as Prince. Nou, inmiddels houden we het weer gewoon bij Prince. En in 1995 bracht hij de Gold Experience uit en daarop stond onder andere deze blinkende track. Prince bij Radio 10.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the Dawn.
1: Op zoek naar actie? Prime Video brengt de spanning. Wat dacht je van schurken die praten in plaats van vechten? In de laatste seizoensaflevering van The Boys.
2: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
1: En vuurgevechten waar de kogels nooit op raken in de hilarische actiethriller The Wrecking Crew.
2: Yeah, I'm pumped.
1: Nog meer epische actie? Op Prime Video kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Dit weekend bij Otrium. 10% extra korting op sneakers van New Balance, On Running en meer.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
15: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel.

0: staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Radio 10. Het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er twee Nederlanders zijn overleden op een cruiseschip. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Ze liep het hantavirus op dat kan worden overgedragen door knaagdieren. Er is ook nog een derde sterfgeval. Het is niet bekend waar dat slachtoffer vandaan komt. Na 4 dagen is ook bij de brand op een militair oefenterrein bij Weert het zijn brandmeester gegeven. Dit weekend werden speciale teams van de brandweer ingezet om met handgereedschap het vuur te doven. Vooral plekken waar ze lastig bij konden komen. Tientallen restaurants in Brabant zijn benaderd door een oplichter. De regionale omroep meldt dat ze een mailtje kregen van ene Michael, die beweerde dat hij na een etentje ziek was geworden. Hij vroeg om een schadevergoeding en gaf zijn rekeningnummer. Voor zover bekend is geen enkel restaurant daarin getrapt. En Max Verstappen heeft luchtig gereageerd op zijn fout aan het begin van de race in Miami. Bij de eerste bocht verloor hij de macht over het stuur en draaide hij een rondje om zijn as. Ik kan nog altijd rallies gaan rijden, zegt hij. Max Verstappen werd 5e. De race werd gewonnen door Kimi Antonelli. Het Radio 10 weer dan nog, van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog. In het oosten kan nog een bui vallen. Het koelt af tot 11 graden. Morgen in het westen grijs, landinwaarts ook wat zon. 'S Middags meer kans op buien. Het wordt dan een graad of 19.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
4: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
6: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand, maandelijks opzegbaar en aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
2: Deze week is het Michael Jackson Week op Radio 10.

man-eater, oftewel manneneter. Nou, ben ik even blij dat zo'n dier niet echt bestaat. Maar hè, je hebt er wel meteen een beeld bij. Het is een metafoor voor de stad New York in de vroege jaren 80. Vervallen, gevaarlijk, maar ook vol met kansen om rijk en beroemd te worden. Helaas lukte dat niet iedereen en de verliezers die werden door de stad leeggezogen en verslonden als een man-eater. Dus dat waren Daryl Hall en John Oates. Goedenavond, 11 uur geweest op zondagavond. Dit is het laatste uur van je weekend en van de Top 4000 Classics per Radio 10 met zometeen twee legendarische zangeressen. De een geboren in Duitsland, de ander in Engeland, die in 2003 samen een hit scoorde. En straks een bizar liedje van de andere kant van de wereld. Eerst een vrouw die niet alleen scoorde in de hitlijsten, maar ook op de renbaan. Ze was naast zangeres namelijk ook ruiter en deed fanatiek aan paardensport. En niet onverdienstelijk, ze werd maar liefst 16 keer Amerikaans kampioen en won ook nog eens 8 wereldkampioenschappen. Sterker nog, Lynn Anderson, want over haar heb ik het, was bekender als ruiter dan als zangeres. En ze komt nu in galop uit je speakers met deze nummer 2 uit 1971, Rose Garden.

Twee iconen uit de jaren 80 die in 2003 een duet opnamen. Het origineel staat trouwens ook in de top 4000. Ja, dit is Nena Solo. De versie die ze met Kim Wilde opnam, die staat wel een stuk hoger in de lijst. Dat was Anyplace, Anywhere, Anytime. Je hebt Radio 10 aan. Dit zijn de Top 4000 Classics met zo een band die wel van een stevig Amerikaans ontbijt houdt. En nu iemand waarvan de naam je misschien niet meteen iets zegt, maar de bijbehorende hit uit 1996 ken je waarschijnlijk wel. Het gaat om OMC. En dat staat voor Otara Millionaires Club. Nou, Otara, dat is een volkswijk in Auckland in Nieuw-Zeeland. Met veel bewoners die afkomstig zijn van de eilanden in de Stille Oceaan. En Millionaires Club, nou, dat is een beetje ironisch bedoeld, want in Otara wonen geen miljonairs. De man achter OMC was Polly Fuemana, die helaas in 2010 op 40-jarige leeftijd overleed na een hersenbloeding. Je hoort hem nu, want hij stond in december op 2102 in de Top 4000 van Radio 10 met dit liedje.

0: Het komt van het gelijknamige album met een beroemd geworden albumhoes. Daarop zie je een serveerster die een glas sinaasappelsap vasthoudt met op de achtergrond de skyline van New York, maar dan opgebouwd uit ontbijtartikelen. Ja, blijf je toch bij. Breakfast in America, dat was Supertramp. Dit zijn de top 4000 classics van Radio 10 met zo een Londense zangeres die op haar 17e al miljoenen verdiende met liedjes voor andere artiesten. We vieren straks de geboortedag van The Godfather of Soul en je hoort zo deze.
1: Je hebt niemand nodig dat over zijn oren smoort. Verliefd op jou.
0: Doe maar dus, zometeen.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: De grootste hitlijst aller tijden.
0: Hey!
6: Jan
0: met Jessie J zometeen. Het is de geboortedag van James Brown, dus die hoor je ook straks. En eerst, smoorverliefd, doe maar.

Jessie J. Verder schreef ze liedjes voor Chris Brown en de Engelse meidengroep Little Mix. En ze scoorde zelf ook iets met haar liedjes, zoals met Price Tag en het nummer dat je net hoorde, Domino. Je bent bij Radio 10, dit zijn de Top 4000 Classics, met zometeen twee rock-iconen die in 1985 een duet opnamen voor Live Aid. En eerst The Godfather of Soul, oftewel James Brown. Hij zou vandaag 93 zijn geworden. Hij overleed echter al tijdens de kerst van 2006 op 73-jarige leeftijd. James is een van de meest invloedrijke muzikanten van de 20e eeuw en inspireerde bijvoorbeeld Prince, Michael Jackson en Beyoncé. Overigens was hij niet bepaald onomstreden. James Brown stond bekend om zijn onvoorspelbare en gewelddadige karakter, werd veroordeeld voor huiselijk geweld en had drugsproblemen. Ja, tegenwoordig zouden we hem waarschijnlijk gecanceld hebben, maar in 1966 was het nog een andere tijd. Hè? Het was A Man's World. Hier is James Brown.

Het album waar dit op stond werd het best verkochte Franstalige album aller tijden. Pour que tu m'aimes encore, waar 2 jaar Frans op de middelbare school al niet goed voor is. Hè? Dat was Céline Dion. Dit is Radio 10, de top 4000 classics. Met nu de man die in 2000 op het absolute hoogtepunt van zijn solo carrière zat. Robbie Williams en Supreme. Oh.

Eagles die stonden natuurlijk in december, nou ja, zoals wel vaker, op nummer 2 met Hotel California. Ze staan natuurlijk met veel meer liedjes in de top 4000. En één daarvan stond afgelopen december op 282. Het is niet hun bekendste, maar wel heel erg mooi. En ik draai de albumversie, dus het is ruim 7 minuten genieten van The Last Resort. The Eagles, bij Radio 10.

Radio 10 en het heerlijke stemgeluid van Barry White in de Top 4000 Classics. Never, never gonna give you up. Het is bijna middernacht. Morgenavond vanaf 9 uur is er een nieuwe Top 4000 Classics dan met Edwin.

0: spraakmakende duo's gaan de strijd aan in de handel. Hun doel? Van weinig geld heel veel geld maken. Van straathandel tot slimme deals, alles draait om maximale winst. Maar samenwerken is niet altijd even gemakkelijk.
1: Ik ben degene die hier voor Jan Lul staat. Ik ben jou zat helemaal.
0: Wie heeft die oer-Hollandse handelsgeest echt in de vingers? Je ziet het in The Moneymakers. Morgen om 21:30 op 6. Radio. ANP-nieuws van 12 uur.
2: Twee Nederlanders zijn omgekomen door een virusuitbraak op een cruiseschip, bevestigt Buitenlandse Zaken. Ze zouden het Hanta-virus hebben opgelopen, afkomstig van knaagdieren. Volgens de WHO is er ook nog een derde dode en zijn drie anderen besmet. Het gebeurde een paar weken geleden al op een reis van Argentinië naar Kaapverdië. In Egmond aan Zee is vanavond een zeldzame witsnuitdolfijn aangespoeld. Hij is een meter of drie lang. Volgens SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem te verzorgen. Amerika begint morgen met het bevrijden van schepen die zijn gestrand door de blokkade van de Straat van Hormuz, dat zegt president Trump. Het gaat om schepen uit landen die niks te maken hebben met de oorlog in Iran. Ondertussen gaan de vredesonderhandelingen met Iran ook nog steeds door. Trump zegt dat die erg positief zijn. En Internazionale is landskampioen van Italië geworden. De club uit Milaan won met 2-0 van Parma en kan daarmee niet meer worden ingehaald. Het is een titel met een oranje tintje, want Denzel Dumfries en Stefan de Vrij spelen ook bij de club. Zij werden 2 jaar geleden ook al kampioen met Inter. Het radioteam weer dan nog, van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon, aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt dan een graad of 19.

Nederlandse organisator van de cruise waarop het Hantavirus is uitgebroken, zegt dat twee bemanningsleden dringend medische hulp nodig hebben. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De opvarenden mogen van de autoriteiten voorlopig niet van het schip af, wel zijn er artsen aan boord. Door het virus zijn 3 mensen overleden, onder wie 2 Nederlanders. Ook ligt er nog iemand op de intensive care in Zuid-Afrika. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de cruisemaatschappij hulp aangeboden met het terughalen van de zieke bemanningsleden die nog op het schip zijn en het lichaam van de 3e overledene. Het vliegtuig van de Spaanse premier Sanchez heeft een noodlanding moeten maken in Ankara, Turkije. Sanchez was onderweg van Madrid naar Armenië voor een Europese top. Het vliegtuig zou een technisch probleem hebben. Wat er precies mee aan de hand is, is nog onduidelijk. En hardloopster Mickey Ketels heeft de marathon van Vancouver in Canada gewonnen. Ze deed er 2 uur en 33 minuten over, een parcoursrecord. 3 weken geleden werd ze ook al Nederlands kampioen op de marathon in Rotterdam. Ketels geldt als groot talent en valt op omdat ze naast het hardlopen ook nog gewoon werkt als stewardess. Het Radio 10 Weer dan nog van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon, aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt een graad of 19.

Disco. It ain't no country club either.

De opvarenden van de cruise waar een virus is uitgebroken mogen niet van het schip af. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zeker 3 doden, onder wie 2 Nederlanders. 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Buitenlandse Zaken wil helpen om de opvarenden terug naar Nederland te halen. Het Verenigd Koninkrijk wil meebetalen aan de Europese lening aan Oekraïne. Ook komen ze met nieuwe sancties tegen Rusland. De Britten willen op deze manier hun steun aan Oekraïne laten blijken. Er was veel te doen om de lening van 90 miljard. De Hongaarse premier Orbán hield het maandenlang tegen. Dagblad Trouw viert vandaag hun 25.000ste editie. Trouw begon in 1943 als verzetskrant. Om het jubileum te vieren gebruiken de krant en de website vandaag het logo uit de jaren 40. Ook staat er een interview in de krant met 2 trouwe lezers die in de oorlog krantenjongen waren en de rest van hun leven abonnee zijn gebleven. En de Stentor zegt dat ze niks verkeerd hebben gedaan in hun berichtgeving over volkszanger Frank van Etten. Van Etten wil een klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek omdat ze slechte dingen over hem schrijven en zijn reputatie als zanger kapot maken. Volgens de Stentor zou Frank van Etten mogelijk banden hebben met de onderwereld. Het Radio 10 weer dan nog van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon, aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt een graad of 19.